0: 0939. Bel 0909-0939. Of ga naar www.astrotv.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden, en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl. Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Start de motor, de boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis. Met de maaltijden van Plus Hulsbos. De keuken van Hillegom.
9: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
17: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: sorry. No.
1: De winkeliersvereniging Zeezijde bereidt een nieuwe periode voor de bedrijveninvesteringszone voor. Na een positieve evaluatie willen ondernemers de samenwerking in het centrum voortzetten voor 2027 tot 2031. Dit najaar volgt een draagvlakmeting onder lokale ondernemers. Wethouder Jaco Knapen licht de verlenging van de BIS verder toe.
2: Ja, wij hebben een aantal jaren geleden heeft de winkeliersvereniging Zeezijde plan opgevat om te gaan werken volgens het model van de bedrijveninvesteringszone. Dat betekent eigenlijk in een paar zinnen dat iedere ondernemer in het centrum een beetje meer geld betaalt aan OZB. En dat leggen ze allemaal bij elkaar en daar kun je dan het centrumgebied sterker van maken. Dus daar kun je evenementen voor organiseren, kun je feestverlichting voor kopen, kun je een leegstandsmanager voor financieren. En dat is eigenlijk, heeft dat een hele positieve evaluatie gekregen. Want de termijn van dat plan is voorbij nu. En zij willen het eigenlijk voor de komende jaren van 27 tot 31 weer voortzetten. Daar zijn ze nu mee bezig om dat voor te bereiden, want dat kan niet zomaar. Daar moet je een stemming voor organiseren, een draagvlakmeting. Dat leggen we nu voor aan de gemeenteraad om daar akkoord voor te geven dat er weer zo'n draagvlakmeting gaat komen. Er moet een verordening voor worden vastgesteld. En als de gemeenteraad dat goed vindt, dan vindt die stemming plaats na de zomer. En dan in een maand kunnen de ondernemers in dat gebied stemmen of ze het ermee eens zijn dat dit weer een vervolg krijgt. Zodat er weer heel veel geld voor samenwerking in dat gebied bij elkaar wordt gelegd. En dat is hard nodig, want de winkelcentra staan onder druk. We hebben pas actieagenda's gepresenteerd waar heel veel items in staan wat moet gebeuren voor de centra. Dat betekent dat er ook geld voor nodig is. Wij leggen daar wat geld bij, maar dat moet ook van de ondernemers zelf komen. Ja. Dat voorstel ligt nu binnenkort bij de gemeenteraad.
3: Ja. Wat wordt er dan gedaan bij zo'n draagvlakmeting? Wat meten ze?
2: Nou, je moet een bepaald percentage aan stemmers hebben. Dus er moet 50% van de ondernemers in het centrum moeten meedoen. En je moet ook een meerderheid hebben. 67% moet dan voorstemmen. Elk vastgoed vertegenwoordigt een andere waarde. Dus er moet ook een groot deel van die waardevertegenwoordiging die moet voorstemmen. Dus ja, het moet voldoen aan strenge regels. Dus je moet voor of tegen stemmen. En wij hopen natuurlijk dat er heel veel voorstemmers zijn. En dat wordt dan half oktober bekend. En als er heel veel voorstemmers zijn, kunnen we weer een nieuwe periode ingaan. En kan er weer geld voor samenwerking geïnvesteerd worden in het centrum. Is dat niet zo, dan betekent dat dat ze met veel minder geld eigenlijk hetzelfde moeten doen. Dus ik hoop echt dat dit positief is. En de winkeliersvereniging, de BIS... het bestuur is er ook heel hard mee bezig om met alle ondernemers dat draagvlak te organiseren. Dus ik heb daar eigenlijk wel heel veel vertrouwen in.

0: Bezoekers van de eerste editie van het Bier- en Wijnfestival in Lisse konden zaterdag wel 40 verschillende wijnen en 40 soorten bier proberen. Het is de eerste keer dat de lokale ondernemers Martijn Klaassen en Richard Nieters het evenement in de tuin van het Huis Dever in Lisse organiseerden. Het festival was ook nog eens gelijk uitverkocht. U hoort een reportage van Nick Vink.
1: We zijn begonnen met die blond. Dan hebben we die Golden Brown nog gehad. We hebben Heineken Mokum 57 gehad. Witte Trappist. Nou ja, we zitten nu aan die hoekje dus.
2: Genoeg drankjes om te proeven dus op de eerste editie van het Bier- en Wijnfestival in Lisse. Een nieuw evenement dat is opgezet door twee lokale ondernemers. Maarten Klaassen van Wereldwijnen en Richard Nieters van Café Schieters.
3: Nou, we hebben voor Martijn een 40 heerlijke verschillende wijnen staan. Onder andere rosé, chardonnay uit verschillende windstreken. En we hebben een 41 speciaal bieren, allemaal van de tap. En daarnaast hebben we met Tim van der Lans van het cateringbedrijf een heerlijke barbecue foodcourt staan.
2: Ja, ja. Want ik las ook in jullie uitnodiging. In andere dorpen was dit al, maar in Lisse miste nog een soort evenement, toch?
4: Ja, zeker. En we wilden ook een evenement wat een iets ander niveau uitstraalde. Dus goed aangekleed, mooie barren, genoeg personeel. Dat het niet te plat is. Dus dat het gewoon ook om proeven, eten, drinken en gezellig samen zijn gaat. Ja. Lekker muziekje erbij. En door die locatie is dat ook gewoon ontzettend leuk natuurlijk.
2: Er zijn ook bierbrouwers uit de regio aanwezig. Zoals Roën. Van bierbrouwer Klein Duimpje uit Hillegom.
5: We hebben een triple meegenomen, twee verschillende blondbieren, een New England IPA en een cold IPA en een lager. Speciaal gebrouwen ook voor schieters onder andere. Dus.
2: Ja, het festival komt langzaam een beetje op gang. Welk biertje gaat er snel doorheen?
5: Ik denk de Aholi en de Oranje Gold.
2: En waarom denk je? Zit daar nog een gedachte achter?
5: Ja, Aholi is mango passievrucht. Zeker wel favoriet onder de dames. En Oranje Gol, het is een licht biertje. Het is niet al te zwaar. Het drinkt makkelijk weg. Het is wel een hele mooie om mee te beginnen.
2: Het festival viel in de smaak en was de eerste keer gelijk uitverkocht. En ook de jongeren vinden het gezellig, vertelt barvrouw Anouk van Café Schieters.
6: Allemaal mensen vanuit Lisse komen, dus je ziet ook weer oude bekenden. Dus dat heb ook wel een soort van echt weer dat gezelligheidsgevoel. En lekker bier en wijn proeven. Dus nee, ik denk dat het echt ideaal is.
2: Ja. Want worden dit soort evenementen, wat eigenlijk ook... Nou, het is voor misschien wat oudere mensen, maar ook voor jonge mensen is het wel leuk. Wordt dat vaak genoeg georganiseerd in Lisse?
6: Nee, denk ik niet. De laatste tijd, ik werk dan ook in Schieters. De laatste tijd hoor ik best vaak mensen zeggen van... er moet weer wat georganiseerd worden. Er zijn te weinig leuke feesten die georganiseerd worden. Dus ik denk dat dit echt wel weer een soort van... Ja, goed is en dat iedereen elkaar weer spreekt en ziet dat dit echt wel vaker ook moet gebeuren.
2: Ja. Ja. Daar zijn de bezoekers het ook mee eens. Zij drinken nog een biertje.
7: Beetje het dorpje onderling, helemaal leuk.
2: Ja. Ja. Want het is niet vaak dat er zoiets georganiseerd wordt in Lisse, toch?
7: Als dit de eerste keer is, weet je, is het een mooi begin, toch?
2: Kunt u vanavond nog thuis komen, denkt u?
7: Of? Ja, ik ben met de fiets, ik kan daarnaast lopen, niks aan de hand. Ja.
8: Dit is Bo.
0: Het college van de gemeente Katwijk heeft de voorjaarsnota vastgesteld. Hoewel de gemeente er momenteel goed voor staat, wordt er voor de periode vanaf 2028 gewaarschuwd voor toenemende financiële tekorten door een gebrek aan rijksmiddelen. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met wethouder Jaco Knapen.
9: Jazeker, we hebben als college de voorjaarsnota voor 26 weer vastgesteld. En die voorjaarsnota, dat betekent eigenlijk dat je zegt van joh, hoe staan we er voor dit jaar voor? En als we verder kijken van 27 tot en met 30, hoe ziet dan onze financiën, hoe zien die er dan uit? En gelukkig kunnen we zeggen dat we er goed voor staan. We zijn financieel gezond. We hebben in 6 en 27 hebben we een klein tekort. Wat we volgens de regels van de financiën een stukje vanuit de algemene reserve mogen halen. Dus dat betekent gewoon dat we, doordat we in het verleden met de gemeenteraad samen grote stappen hebben gezet om ook te bezuinigen, dat we er nu goed voor staan. Vanaf 28 laat het meerjarenbeeld een tekort zien. En dat tekort dat komt vooral omdat wij vanuit het Rijk te weinig geld krijgen voor de jeugdhulp, bijvoorbeeld. En ook voor andere taken. Dus dat betekent dat wij met het, met het Rijk, met de Rijksoverheid, nog wel een gesprek moeten gaan voeren van, om meer geld naar Katwijk te halen. Maar het ziet er voor de 26 gewoon goed uit. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee, want het is toch mijn laatste financiële stuk wat ik achterlaat voor de volgende coalitie. En zij gaan gewoon de keuzes maken die weer bij hen horen. En die zijn hier natuurlijk nog niet in verwerkt. En we hebben ook nog de meiscirculaire die we altijd krijgen. Dat is een brief vanuit het Rijk waarin staat of we meer of minder geld krijgen. Nou, dat moeten we ook nog verwerken. Maar al met al ziet het er positief uit.
10: Ja. Wat voor keuzes en bezuinigingen zijn er geweest die jullie nu in een gezondere positie zetten?
9: Nou kijk, we hebben, dat gaat echt over miljoenen dat we in de verschillende jaren hebben bezuinigd. En dat, daarbij hebben we eigenlijk eerst gekeken naar onze eigen organisatie. Hè. Waar kunnen we het overal in de budgetten nog wat minder doen? Dus we hebben eigenlijk voor bezuinigingen gekozen die niet de inwoners raken. Dus dat betekent dat we met redelijk grote bedragen, of het nu ging om de gemeenschappelijke regelingen, dus dingen die de omgevingsdienst voor ons doet of de belastingssamenwerking, daar hebben we een stukje op bezuinigd. Want dat hoort eigenlijk ook bij onze gemeente. En voor de rest zijn het vooral bedragen vanuit onze eigen budgetten geweest die we verminderd hebben, waar we echt scherp naar gekeken hebben. Daar hebben we een grote slag mee geslagen. Ja, willen we, als we nog eens een keer zo'n bezuinigingsoperatie moeten doen, dan zal het wel betekenen dat je dan dat de inwoners misschien wel iets meer gaan merken. Maar we hopen eigenlijk dat er gewoon geld van het Rijk komt, zodat we niet weer zo'n bezuinigingsronde moeten doen. Maar je moet er wel rekening mee houden. Maar dat zal dan pas vanaf 28 zijn.
10: Ja, want kan je die gesprekken echt hebben met het Rijk? Dat zeggen van, we hebben tekorten?
9: Jazeker. Die gesprekken worden natuurlijk namens ons ook gedaan, hè, door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die zitten aan tafel met het kabinet. En die zijn ook, er is vorige week nog een debat geweest, waarin de verhouding tussen gemeente en het Rijk, wat financiën betreft, aan de orde is geweest. Dus hebben ze heel veel uur gehad over de gemeentefinanciën en wat het Rijk daarin zou moeten doen. Er is nog geen oplossing voor, maar het is wel goed dat men elkaar beter begrijpt van wat er nodig is voor gemeenten. Want er komen soms heel veel taken vanuit het Rijk naar de gemeente toe. En die moeten dan maar zonder geld dat oplossen. Nou, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Ja. Dus er moet echt meer geld van het Rijk komen. Dus dat doen mensen namens ons. En een paar jaar geleden hebben wij ook als wethouders financiën zijn met z'n allen ook naar Den Haag gegaan om dat kracht bij te zetten. Dus toen is dat ook gelukt dat er een plus kwam op de financiën.
10: Ja. Geef je een nieuwe voorjaarsnota met trots over naar de nieuwe coalitie?
9: Nou, trots, dat is een groot woord. Hè? Want je ziet ook dat het gewoon die gemeentefinanciën ook uitdagend blijven. Maar ik vind het wel heel mooi dat we de afgelopen jaren samen met de gemeenteraad eigenlijk zoveel mooie, goede stappen hebben kunnen zetten. En dat we er nu zo voor staan. Hè? De accountant was er gisteravond en die zei ook, Katwijk is gewoon financieel gezond, doet het goed. En dat is natuurlijk mooi om te horen. Dus in die zin draag ik het met trots over. Maar er blijft altijd werk aan de winkel. En dat gaat mijn opvolger weer doen.

0: Het winkelcentrum van Lisse stond zaterdag in het teken van de Hollandse Dag. De winkelstraat werd versierd met handgemaakte slingers en ondernemers verzorgden verschillende activiteiten. De dag wordt jaarlijks georganiseerd naar aanleiding van de Hollandse Nieuwe, die vanaf woensdag verkrijgbaar is. En deze editie had een speciaal tintje vanwege het WK voetbal. U hoort een reportage van Nick Vink.
1: Op het eerste gezicht lijkt het een normale zaterdagmiddag in de winkelstraat van Lisse. Het is er niet al te druk. Sommige mensen lopen een winkel in. Anderen zitten lekker op het terrasje een visje te eten. Maar er hangen ook oranje, rood, wit, blauwe vlaggetjes. En bij sommige winkels zijn er speciale activiteiten te doen. Het is vandaag de Oud-Hollandse Dag.

0: Lotte, we lopen hier door de winkelstraat hier in Lisse. En jij hebt een plaat vast met heel wat lekkers, volgens mij.
1: Ja, met haring, klopt.
0: En loop je al een tijdje rond of ben je net begonnen?
1: Nee, we zijn net begonnen en straks gaan zingen, dus dan gaan we daar uitdelen.
0: Ja. En zijn er veel mensen die een haringje meepakken?
1: Ja, het ligt er een beetje aan. Soms veel, soms weinig.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar de een lust het wel en de ander lust het echt niet.
2: Er worden niet alleen haringtjes uitgedeeld. Ook sportwinkel LJ Sport doet mee.
3: Jazeker. We dachten, nou ja, we zitten in de sport. Dus laten wij met een voetbal een balletje gaan hooghouden. Ja. Vindt iedereen leuk. Dus, en het hoort bij onze branche. Dus,
0: Morgen is de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Merken jullie dat er meer verkopen is? Of dat er meer mensen naar de winkel komen?
3: Ja, we merken nog wel dat het een beetje langzaam op gang komt. Je merkt toch wel als het in Europa wordt gehouden, dichter bij huis, dan leeft het iets meer. Ik denk dat je het ook wel ziet in alle buurten en dorpen. Dat je denkt, nou, het is allemaal wel iets minder aangekleed. Dat merken wij in de winkel ook wel iets. Maar je zal zien als ze eenmaal één wedstrijd hebben gespeeld en ze presteren ook nog goed. Nou, dan gaat het los, hoor.
0: Ja, ja, ja.
2: Het is de bedoeling dat dit het centrum van Lisse wat levendiger maakt, vertelt Merel van Rijn van ondernemingsvereniging Het Dorpshart.
4: Te laten zien hoe leuk ons dorpshart is. Onze leuke winkelstraat, maar ook de horeca. En we hebben gewoon een wijs mooi dorp met wat alles te bieden heeft. Dus dat vinden we leuk om te laten zien. En daarom organiseren we heel veel leuke evenementen.
2: Allemaal leuk, die spelletjes, maar niet iedereen heeft er wat mee.
0: De Oud-Hollandse Dag, wat vindt u ervan?
5: Oh, daar weet ik niks van, joh.
0: Nee?
5: Nee.
0: Vindt u het wel gezellig hier in het winkelcentrum?
5: Ja, hoor. Het ziet er heel, heel gezellig uit zelfs.
0: U kunt zich vermaken?
5: Ja, nou, ik zit erbij, dus dat gaat gauw goed.
0: U kunt ook een haringtje eten, hè?
5: Ook dat nog.
0: Ja, ik weet niet of u daarvan houdt.
5: Dat niet, maar toch.
0: Ja.

0: Noordwijk Marketing organiseert vanaf 15 juli in samenwerking met de gemeente Noordwijk een paar natuurwandelingen binnen het programma Heilzame Badplaats. Verslaggeefster Megan Voorbraak maakte een reportage.
1: Daan van Oosten, ja, en wat doe je?
2: Ik geef samen met een stel mega fantastische gidsen, geven wij hier excursies in de natuur.
1: Ja. En wat voor excursies maken jullie? Wat kan je hier zien?
2: Nou, vandaag doen we een Noordzee-excursie. En dan gaan we met een groot sleepnet gaan we door de zee om te kijken wat er allemaal voor onze kust leeft. Het zit namelijk zo, die Noordzee, die is 9 van de 10 keer heel erg ondoorzichtig. En je ziet eigenlijk niet wat er allemaal rondzwemt. En met het net kan je dus heel mooi zien wat er allemaal leeft.
1: En wat leeft er dan?
2: Ja, je moet denken aan krabben, garnalen, zeebaarsjes. Eigenlijk alle grote vis die in de Noordzee rondzwemt. Alle kleintjes daarvan die zwemmen voor de kust. Dus het geeft heel mooi weer wat er allemaal rondzwemt. En soms heb je geluk, dan vang je een keer een zeepaardje of een zeenaald.
1: En nemen jullie dan ergens mee of gaan ze weer terug de zee in?
2: We nemen ze heel even mee om te bekijken. En daarna gaan ze allemaal weer vrij de zee in. Ja.
1: En we geven hier ook informatie bij of gooi je alleen maar vissen in met het net?
2: We geven er mega veel info bij. Het hangt een beetje van de groep af. Dus normaal gesproken met volwassenen kan je wat meer kwijt dan met kinderen. Maar we weten alles, dus het is altijd leuk als mensen vragen hebben.
1: Tim Bottelbergen, directeur Noordwijk Marketing. Waarom staan we hier bij de zee?
3: Nou, we staan hier op het strand omdat we vandaag onze nieuwe natuurwandelingen voorstellen. Die Noordwijk Marketing samen met de gemeente organiseert. Het is een project vanuit het uitvoeringsprogramma Heilzame Badplaats. En vanaf 15 juli kan je iedere woensdag om 10 uur aansluiten bij een natuurwandeling. Die start vanuit het VVV of op het Vuurtorenplein. En de ene week doen we een Noordzee-expeditie. Dan ga je echt de zee in. Met een net kan je dan samen met de gids Daan. Vertelt hij wat je allemaal vangt, wat erin zit. En krijg je een stukje het verhaal over de zee en Noordwijk en ook de Heilzame Badplaats. En de andere week kan je mee op een duinsafari. En dan gaan we de Noordduinen in. En dat is een meer klassieke wandeling, maar waarbij dat je ook echt uitleg krijgt over de fauna, de flora. En waarom duinen, strand en zee ook heel belangrijk zijn. Niet alleen voor Noordwijk, maar ook voor de mensen in het algemeen. Ja.
1: En waarom voegt u toe aan de heilzame badplaats?
3: Nou, we leggen vooral ook een stukje de focus op het natuurverhaal. Dus de focus ligt sterk op de zee en ook echt op de beleving. Dus we willen ook echt dat mensen... niet alleen op het strand zijn op een mooie dag, maar dat je er ook echt iets over ontdekt en iets over leert. En dat ook wel een stukje inziet van, wat betekent dat strand überhaupt? En wat is er ook de ecologische waarde van? En dat is net leuk, dat wat de gids ook doet, wat Daan ook doet, die is ook ecoloog. Dus die heeft ook wel een heel verhaal over waarom de zee voor ons ook gewoon heel belangrijk is.
1: Is het voor toeristen of is het ook voor echte Noordwijkers?
3: Nou, het is voor beide. Het staat open voor iedereen. We hebben 6 wandelingen, Nederlandstalige wandelingen, die doorgaan vanaf 15 juli. We bieden er ook 2 Duitsstalige aan, dus ook Duitsstalige bezoekers kunnen aansluiten. Maar ook voor bewoners is het een heel leuke. En voor bewoners doen we ook een extra inspanning, want zij krijgen 50% korting op de prijs van de wandeling.
0: Bo. De gemeente Katwijk werkt aan een nieuw beleid om inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg beter te ondersteunen op de steeds krapper wordende woningmarkt. U hoort wethouder Gerard Mostert met meer informatie.
4: Ja, wij gaan voorrang geven aan Katwijkse mensen die graag in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg willen blijven wonen. Omdat we zien dat heel veel mensen hier heel graag willen blijven wonen. En dat kan tegenwoordig met de huisvestingswet die het mogelijk maakt dat gemeenten betaalbare nieuwbouwkoopwoningen toewijzen aan hun eigen inwoners. En wij hebben gezegd, superbelangrijk dat als je hier heel graag wil blijven wonen, dat je die kans ook krijgt. Juist ook als je een betaalbare woning zoekt. En die mogelijkheid die de wet geeft, die gaan we ook benutten. Als een van de eerste in deze hele regio. Dus daar zijn we ook best wel blij mee. De gemeenteraad die moet daar nog over besluiten. En 23 juni is er nog een inloopavond voor inwoners om mee te denken over deze regeling. En suggesties nog mee te geven. Maar wij denken echt dat het heel mooi zou zijn als mensen die bijvoorbeeld hier vandaan komen. Of hier ook wonen. In Katwijk en Rijnsburg en Valkenburger hier ook kan blijven wonen. En met deze regeling kan dat. 50% van alle nieuwbouw betaalbare koopwoningen gaan we dus ook aan deze doelgroep toewijzen. Die andere 50% is vrij. Die is ook beschikbaar voor Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers. Maar die mogen ook verkocht worden aan andere inwoners.
5: Hoe werkt zo'n voorrangsregeling dan?
4: Nee, dat wordt geregeld door de makelaar en de notaris. Hè, dus die moeten laten zien dat zij dus die regeling ook hebben toegepast. En daar controleren wij als gemeente dan ook op dat die koopwoningen ook daadwerkelijk worden toegewezen aan Katwijkers, Rijnsburgers of Valkenburgers.
1: Gaat het dan nog wel om het hoogste bod of is het gewoon wie het bedrag betaalt moet het liefst een Katwijker zijn?
4: Nee, want bij een nieuwbouw koopwoning is het altijd een vaste prijs. Dus daar is geen overbieden aan de orde. Dus nee, dat is gewoon iemand die schrijft zich in, voldoet aan de voorwaarden. Ben je in Katwijker, Rijnsburg of Valkenburg, woon je hier of heb je in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar gewoond. Hè, dus je hebt bijvoorbeeld gestudeerd in Amsterdam of in Utrecht of in Groningen en je wil hier heel graag terug, wat ik heel goed begrijp, dan kom je dus in aanmerking voor die regeling. We hebben daarnaast ook nog een andere doelgroep die we daarin toevoegen. Dat zijn mensen die intensief mantelzorg verlenen. Dus stel je voor, je bent gaan studeren, maar je bent al wat langer weg. Hè, dus meer dan 6 jaar en je wil graag voor je vader of moeder zorgen. Die mantelzorg nodig hebben of voor een broer of zus die dat nodig heeft. Ook dan kan je in aanmerking komen voor deze voorrangsregeling.
1: Ja. Zou je ook dus 6 jaar kunnen een huis kunnen huren en dan heb je dan meer kans om een huis te krijgen?
4: Als je 6 jaar hierin woont, dan kom je in aanmerking voor die regeling. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Waarom willen jullie zo graag Katwijkers hier houden?
4: Nou, ik denk dat heel veel Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers heel graag in hun eigen dorp willen blijven wonen. En dat vinden wij ook heel mooi, want deze mensen zijn natuurlijk ook onderdeel van die gemeenschap. Die zijn lid van de voetbalvereniging, van de muziekvereniging, van de kerk. En zorgen er daarmee ook voor dat ze die gemeenschap bouwen. En wij denken dat het heel waardevol is dat ze dus dat ook kunnen blijven doen.

0: Er is meer dan een half miljoen euro nodig om de Lisser Poelmolen weer volledig te maken. De bovenas van de iconische molen in Lisse brak in december af. Er is nu gekozen om de molen volledig te restaureren, omdat er al plannen lagen voor andere reparaties naast de bovenas. U hoort een reportage bij de molen met de molenaar Robert van Vuren.
1: Ik ben Robert van Vuren. Ik ben molenaar van de Lisse Poelmolen hier in Lisse. Ik ben vrijwilliger, dus ik ben vrijwillig molenaar. Ik ben hier één of twee keer in de week, net hoe mijn agenda het een beetje toelaat. Maar het is dus allemaal vrijwilligerswerk. Nou, vorig jaar bij het stilzetten van de molen, na een middag draaien, is bij het remmen is de bovenas gebroken van de molen. En daarom moesten ook de wieken eraf, omdat die dusdanig zwaar zijn dat die eventueel nog meer schade zouden kunnen opleveren met de gebroken bovenas. De molen kan in het nog steeds werken. Het is een poldermolen, dus de molen bemaalt de Lisser Poelpolder. Normaal gesproken gebeurt dat door het elektrische gemaal van het Hoogheemraadschap Rijnland. Alleen als er nou heel veel regen valt of het gemaal gaat defect, dan kan de molen nog steeds inspringen als reservegemaal. En dat hebben we de afgelopen jaren ook al een paar keren moeten doen. Dat er dusdanig veel regen viel dat de molen moest bijspringen.
2: Ja, als je nou eenmaal als die molen ook echt draait, hè, dan zie je hier, je ziet alles draaien, alles beweegt, alles. Je merkt echt die kracht die zo'n molen heeft. En ja, dan is het gewoon mooi dat je dat mag bedienen. En dat dan zo'n molen komt echt tot leven dan. Hè, dat die nu stilstaat, dat is gewoon echt, ja, treurig eigenlijk, hè, als molenaar gezien. Hè, maar als hij nu echt aan het draaien was, dan wat houdt dat altijd een beetje gekraakt waar we nu zitten. Dat een beetje lekker zo heen en weer bewogen. Dat je echt merkt dat die molen leeft. Ja, dat missen we nu wel. Ja.
1: We gaan, er is een groot restauratieplan is er ingediend voor de subsidie van de provincie. En dat lijkt gelukkig de goede kant op te gaan. Dat betekent dat er een nieuwe bovenas moet komen. Er moeten nieuwe wieken komen. Ze gaan nog een aantal andere hersteldingen doen. Zoals nieuw riet. Nog een aantal wielen worden vervangen. Dat gaat in totaal wel 5,5 ton euro gaat dat kosten. Dus we zoeken nog wel heel veel geld. Nou, ten eerste, het is natuurlijk een prachtig Hollands plaatje. Zonder molens had Holland nu niet geweest zoals het nu is. Ja, en zeker met dit soort weer, kijk hoe prachtig die erbij staat. En natuurlijk ook tegenwoordig belangrijk, hij kan nog steeds malen. Dus stel dat de stroom uit zou vallen, op een of andere manier. Ja, dan kan de molen in ieder geval nog steeds de polder bemalen. En dan houden we ook nog steeds droge voeten. Dus ook dat gaat tegenwoordig een belangrijk issue worden. We hebben nu als eerste de subsidie bij de provincie hebben we aangevraagd. Als die gegeven gaat worden, hebben we 60% van het totaalbedrag zou dan gesubsidieerd worden. Maar dan moeten we die 40%, dus dat is nog ruim 2 ton, moeten we zelf binnen gaan halen. Er is al wel een spandoek met een QR-code waar je kan geven. En we hebben ook nog als bijzonderheid dat je een stukje oude wiek kan kopen. Dus vermochten er mensen zijn die een uniek stukje molen ook thuis willen hebben, dan kan dat.

0: De nieuwe coalitie in Katwijk is rond. Maandag presenteerden de wethouders het inhoudelijke akkoord. Het draagt de titel Doorgroeien met karakter. Verslaggeefster Megan Voorbraak ontmoet alle beoogde wethouders bij de presentatie in Katwijk.
1: In Katwijk is de nieuwe coalitie rond. Maandag maakten de partijen hun plannen en de nieuwe wethouders bekend. Het akkoord heeft de titel Doorgroeien met karakter.
2: Ik ben Sonny Spek en ik word wethouder voor cultuur, voor sport, onderwijs, verkeersveiligheid en sociale veiligheid en huiselijk geweld.
3: Ik ben Gerrit Mostert en ik word wethouder financiën, Valkenhorst, groen, duurzaamheid en speelplaatsen en begraafplaatsen.
4: Mijn naam is Wouter-Jan Vroegendewij. Ik ben wethouder zorg en economie.
5: Ik ben Max van Duin en ik ben de beoogde wethouder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en mobiliteit.
6: Ik ben Matthijs van Tel en ik word wethouder groen en sociaal.
2: Van Durf, lokale partij van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
7: Ik ben van de ChristenUnie.
8: Ik ben van de SGP.
9: Van Durf.
10: Ik ben lid van de Partij van de Arbeid.
1: In het akkoord staat dat deze coalitie vooruit wil. Resultaten boeken, beslissingen nemen en bouwen aan de toekomst. Toch heeft iedere partij haar eigen redenen om deel uit te maken van de coalitie.
2: We hadden niet meegedaan in deze coalitie als we niet wezenlijke punten uit ons verkiezingsprogramma hiermee konden realiseren. En dat is naar onze mening wel het geval. Dus dat maakt ons blij. En dat we ook met opgeheven hoofd richting de kiezer kunnen zeggen dankjewel en we gaan ermee aan de slag.
3: Ik denk dat we een hele betrouwbare partij zijn die zorgt dat we op een goede manier Katwijk besturen. En ik denk dat we heel veel ambities die de ChristenUnie ook in haar verkiezingsprogramma had kunnen verwezenlijken als het gaat over armoede, als het gaat over groen, als het gaat over woningbouw. Ik denk dat we daar echt een belangrijke stap in de goede richting weer zetten voor Katwijk van de toekomst.
4: Nou, de SGP heeft natuurlijk een prima uitslag gehad. Sterk gegroeid, 6 zetels. En het is ook een van de partijen die gewoon goed samenwerkt eigenlijk met veel partijen binnen de gemeenteraad.
5: Nou, een aantal punten in de campagne die wij belangrijk vonden, dat zat hem op woningbouw, dat we daar voortgang mee maken. Het zit hem op behoud van het referendum, het zit op meer levendigheid, zoals bijvoorbeeld met de terrastijden, een strenger asielbeleid, inzetten op een realistisch klimaatbeleid. Nou, eigenlijk op al die punten hebben we als Durf hele mooie resultaten behaald. Dus ik ben ook heel trots op dat coalitieakkoord. Ik ben ook trots op dat wij het als Durf voor toch weer voor de tweede keer binnen 8 jaar, want we bestaan pas 8 jaar als Durf, mogen meebesturen. Dus heel dankbaar en ook heel veel zin erin dat we straks weer aan de slag mogen.
6: Omdat wij met de andere partijen het gesprek zijn aangegaan, waarbij voor ons heel erg belangrijk was dat er een sociaal en een groen akkoord kwam te liggen. En ik ben heel erg blij dat we afspraken hebben kunnen maken over betaalbare huizen, over keiharde armoedebestrijding en een knijtergroen Katwijk.
11: Het coalitieakkoord staat best wel een nadruk op identiteit, maar eerder sprak u van Katwijk als stad. Hoe zit dat nu?
2: Nou, ik heb gezegd, Katwijk beweegt zich richting een stad. En dat is gewoon een feit. We krijgen ontzettend veel woningen erbij, waardoor we veel meer inwoners krijgen. Ja, en dan is het wel zo dat je daar ook op voorbereid moet zijn. Dat is wat ik heb gezegd. En de titel van het akkoord is Doorgroeien met karakter. Maar wat ik heel graag wil, is dat wij wel die grote stap gaan zetten. Dat we perspectief kunnen bieden aan al die woningzoekenden. Maar dat we tegelijkertijd wel het unieke karakter van Valkenburg, waar we nu zijn, wat prachtig is, van Rijnsburg en Katwijk kunnen blijven behouden. En wij zeggen heel duidelijk dat karakter zit hem niet in het aantal woningen wat we hebben, maar in de mensen. En dat is ook waarom ons coalitieakkoord dus heet Doorgroeien met karakter. Omdat we zeker weten dat ook als Valkenburg wordt gebouwd, als we gaan bouwen bij het ID-college, bij het havenscharnier, dan blijven we gewoon wel ons unieke zelf. En dat moeten we ook met elkaar uitspreken en daar moeten we ook trots op zijn. En we moeten niet bang zijn voor de toekomst. Er gaat nog heel veel goeds gebeuren, maar dan moeten we wel keihard voor aan de slag gaan.
11: 4 jaar geleden de lasten nog omhoog. Wat voor afspraken zijn er nu over de belastingen?
3: Nou, we hebben wel gezegd dat we niet kunnen blijven verhogen. Ik denk niet dat we er helemaal aan ontkomen. Want het Rijk zorgt er elk jaar weer voor dat we tekortkomen in alles wat we moeten doen. Maar we proberen wel de lasten zo laag mogelijk te houden. Omdat we ook zien dat die lasten niet elk jaar weer substantieel verder kunnen stijgen.
11: Wat is een specifiek ding dat jullie willen gedaan hebben in deze 4 jaar?
4: Nou, in ieder geval belangrijk is dat voor de ondernemers dat die meer ruimte krijgen om goed, sneller besluitvorming te krijgen, dat dingen sneller worden afgerond.
11: Is dat in tegenstelling met dat zondag de winkels niet open mogen?
4: Nee, dat is niet in tegenstelling. Dat is als je 6 dagen intensief bezig bent, is het gewoon heel goed om ook 1 dag te rusten. En des te beter kan je al de andere dingen dan regelen in de andere 6 dagen.
11: Want jij bent aan de jongere kant. Denk je dat dat een verschil maakt in een coalitie?
5: Nou, iedereen voelt dat wel, maar ik zie dat wel van iets meer nabijheid dan misschien toch de generatie die boven ons zit. En dan zie je ook gewoon echt de nood ook bij vrienden, bij familie. Dus het is heel belangrijk dat we doorgaan met dat bouwen. Dat we ook geen taboes neerleggen op die woningbouw. Dat we dat moeilijke gesprek ook niet uit de weg gaan. Want het is gewoon cruciaal dat we voor die jongeren, voor die gezinnen, maar ook voor ouderen die naar een passende woonruimte willen, die bijvoorbeeld kleiner willen wonen, dat je daar perspectief voor kan bieden. En dat is cruciaal uiteindelijk ook voor die gemeenschap waar we het voor doen. Voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
11: Wat is de specifieke inbreng van de Partij van de Arbeid in dit akkoord?
6: Nou, ik denk dat mensen die op onze partij gestemd hebben, die zullen heel erg zien dat er hele mooie dingen in staan. Armoedebestrijding is echt zo'n onderwerp waar wij nog veel meer voor gaan doen. Dus we verhogen regelingen, we zorgen ervoor dat meer mensen geholpen worden. We zorgen ervoor dat de voedselbank een vaste plek krijgt. Dus daar zullen mensen het echt aan herkennen. Maar ook betaalbare woningen, betaalbare huizen. Iedereen is op zoek naar een huis en dat is ook echt iets wat wij heel erg belangrijk vonden. En wij vonden het heel erg belangrijk dat we veel meer bomen gaan planten en dat Katwijk ook een stuk groener wordt. Dus we gaan 1200 bomen planten de aankomende periode. Het zijn er echt best wel veel. En daarnaast gaan we aan het werk met de groene ring Katwijk. Waardoor echt mensen gaan merken dat Katwijk een heel stuk groener gaat worden.
7: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag. Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie. Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
9: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
9: Met het nieuws van 8 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
14: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
15: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Dit is Bo,
19: de omroep van de Bollestreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
20: Van 8 tot 10, ontwaken in alle smaken.
21: Dit is Bo. Met houtwater.
22: Yes, sir, boy. Yes, sir, boy.

0: ik denk, het is warm vandaag, dus denk ik, laten we met de surf sound beginnen. Misschien geeft dat nog een beetje afkoeling. De Beach Boys uit lang vervlogen tijden en we hebben geluisterd naar I Get Around.
1: Iedere zaterdag van 8 tot 10 ontwaken in alle smaken.
0: Ja, het is een andere begintune. Dat komt omdat Henk Westra vandaag er niet is. Die is met vakantie. En vandaag heb ik meegenomen Jacco van Duin. Goedemorgen, Jacco.
2: Ja, goedemorgen.
0: Heb jij er zin in?
2: Ik heb er heel erg zin in.
0: Ja? Leuk dat jij meedoet met dit programma. Eens kijken of de Bollestreek het ook leuk vindt.
2: Nou ja, wat een ontvangst.
0: Wat een ontvangst, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Waar kennen wij elkaar van?
2: Ja, wij kennen elkaar als mede-raadsleden bij CDA Katwijk.
0: Ja, inderdaad. Ik ben er inmiddels uit. Jij zit er nog in, inderdaad.
2: Ja.
0: En daar kennen wij van, elkaar van. En jij hebt toen een keer tegen mij gezegd van, nou, het lijkt me wel eens een keer leuk als Henk er eens een keer in het is om mee te presenteren.
2: En niet alleen leuk. Ik vind het een voorrecht.
0: Echt? Nou, ja. Nou, het is ook ontzettend leuk dat je hier bent. En nou, fijn dat je mee presenteert.
2: Ja.
0: Hey, het is vandaag zaterdag, ik zie 6 juni, maar dat is niet goed. Het is vandaag 20 juni.
2: De tijd vliegt.
0: Ja, de tijd vliegt inderdaad. Wat is er vandaag voor een dag, Jack?
2: Het is vandaag inderdaad 20 juni. Wereldvluchtelingendag is het vandaag. Dat is een internationale dag die elk jaar op deze datum wordt gehouden. En die wordt gehouden omdat de Verenigde Naties aandacht vragen voor mensen die hun huis moeten verlaten vanwege oorlog, geweld, vervolging of mensenrechten schendingen.
0: Ja, het is toch wel een belangrijke dag dat we daar eventjes aandacht aan schenken.
2: Zeker.
0: Vandaag zijn er ook bekende mensen jarig. Frank Lampard, dat is een Engels voormalig betaald voetballer. Voor mij zat hij bij Chelsea uit mijn hoofd. Frank wordt vandaag 48 jaar.
2: En vandaag gaat ook de vlag uit in Australië, want Nicole Kidman wordt vandaag 59 jaar oud.
0: Mark van Ranst is vandaag jarig, Belgische hoogleraar in de virologie. We zagen hem toen
2: met corona.
0: Ja, met corona zagen we hem veel op televisie. En Mark wordt vandaag 61 jaar.
2: Lionel Richie, Amerikaanse muzikant, die wordt vandaag 77.
0: En Anne Murray, uitstekende zangeres, Canadese zangeres, wordt vandaag 81. We gaan even kijken of we misschien iets van Lionel en Anne Murray kunnen draaien. Wat gaan we doen in dit uur, Jack?
2: Ja, we gaan straks om rond kwart over acht gaan we het nieuws uit de Bollestreek gaan we behandelen.
0: Ja.
2: En daarna gaan we nog bellen met Rick van der Niet, onze weerman, om 8:30. En normaal gesproken, de luisteraars weten het, om 8:45 zouden we de streektelefoon nog gaan doen. Maar die vervalt vandaag.
0: Oké, nou we gaan het allemaal beluisteren tussen nu en 10:00. Welkom.

0: dit is zo'n dag waarvan je weet van, hey, het zonnetje gaat schijnen. Het wordt warm weer vandaag. Vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Zweden. Dus het wordt zo'n dag. Uit Volendam komen ze, de 3J's, en dit is zo'n dag.
1: Ontwaken in alle smaken. Nieuwsoverzicht. Ontwaken in alle smaken. Nieuwsoverzicht.
2: De gemeente Teylingen verwacht de komende jaren grote financiële problemen. Uit de laatste cijfers blijkt dat de gemeente in 2028, 2029 en 2030 miljoenen euro's tekort gaat komen. Het gemeentebestuur moet daarom kritisch gaan kijken naar de geplande uitgaven voor de toekomst. Dit kan gevolgen hebben voor plannen en voorzieningen in Sassheim, Voorhout en Warmond. Het is op dit moment nog niet precies bekend op welke punten er bezuinigd zal gaan worden.
0: De VVD in Noordwijk stelt voor om een nieuwe busverbinding via de N206 te onderzoeken. De partij ziet de buslijn als een goed alternatief voor de auto, zeker voor dorpen die geen eigen treinstation hebben. Volgens het plan kunnen reizigers met de fiets naar haltes langs de route komen en vanaf daar snel doorreizen naar andere stations in de regio. De partij wil onder andere weten hoeveel inwoners er op fietsafstand van de mogelijke haltes wonen. Ook wordt er gevraagd welke aanpassingen aan de weg nodig zijn om een proef met de snelle busverbinding mogelijk te maken.
2: Er zijn plannen gepresenteerd voor een nieuwe bibliotheek aan de Herenstraat in Voorhout. De huidige bibliotheek is te klein en heeft problemen met lekkages en ventilatie. Het is de bedoeling dat er een grotere bibliotheek komt die als centrale ontmoetingsplek voor het dorp gaat dienen. Volgende week worden de plannen besproken en de gemeenteraad neemt naar verwachting eind dit jaar een besluit. De oplevering staat pas gepland voor 2029.
0: Lees jij maar door, want ik ben de tekst kwijt.
2: Nou, dus, we zijn klaar met het nieuws.
0: Oh, ja, nou, ik had er nog eentje eigenlijk, maar goed, die hebben we dan een beetje gemist. Maar goed, dit was het nieuws uit de Bollenstreek. Moet ik even kijken waar die nieuwspingel zit. Die zit hier.
3: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Billy Joel, je kan ook Billy Joel zeggen. Ik heb hem wel eens horen zeggen in een interview. Je kan het allebei zeggen. Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Billy Joel of Billy Joel. Hey, Vienna, mag Henk altijd een plaatje uitzoeken in het volgende uur? Jij mocht er zelfs vier uitzoeken.
1: Voorrecht, mensen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Vienna, Billy Joel, waarom?
1: Ja. Nou ja, wat ik zo mooi vind aan dit nummer, is dat het gaat over het vertragen. Wat ook zo belangrijk is in het leven. Want het is, ik heb het zelf heel druk. Ik ben raadslid, ik heb werk, ik heb een jong gezin. Vrienden, familie die je ook nog wil zien. Ja, altijd druk en bezig. En als ik het veel te druk heb en dan voel ik aan mijn lichaam, dan zet ik dit nummertje op en dan denk ik bij mezelf, ja, ik kan ook gewoon even je rust nemen.
0: Absoluut.
1: Even vertragen.
0: Het is een mooi nummer. Het is een mooi nummer. Billy Joel was dat inderdaad. En Vienna. En zo werd het 9:10. Fijn dat je luistert. Ontwaken alle smaken met Jacco en Dick. We zijn erbij tot aan de klok van 10:00 met muziek van Douwe Bob.

0: en daarom hoor je hem ook regelmatig in ontwakken en alles maken. Douwe Bob en een van zijn leukere platen vind ik nog steeds I Believe.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Een aanhangerscombinatie met gemaaid gras is vrijdagmiddag gekanteld en te water geraakt langs de Rijkswaterstraatweg in Sassheim. De bestuurder van de tractor reed op een schuin stuk dicht langs het water. De aanhanger met inhoud kantelde en viel in het water. De bestuurder raakte niet gewond. De bergingsactie nam veel tijd in beslag. De tractor was gezekerd aan een vrachtwagen, zodat deze niet te water raakte. Een kraan moest de aanhanger uit het water reizen. Het fietspad werd door de bergingswerkzaamheden afgesloten. Fietsers moesten via het gras en de hoge stoepranden of via de autoweg passeren.
0: Ja, kan allemaal gebeuren natuurlijk. En dat met dat warme weer natuurlijk. Daar word je allemaal niet vrolijk van. Straks het uitgebreide weekendweerbericht. Wat zal het worden? Nou, ik denk dat het wel mooi weer wordt. En met dat mooie weer pak je al snel een Frans plaatje zoals deze van Si Je Gronde, C'est Moi.

0: Lionel Richie was vandaag 77 jaar van harte, Lionel. Dit was natuurlijk een hele bekende All Night Long.
1: Het weer in de regio.
2: Het weer in de regio.
0: Ja, we gaan naar het weer luisteren.
3: Ja, ik heb er zin in.
0: Ja. Ja, in het weer natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Nou, het lijkt me dat het een beetje saai is voor een weerman dit soort weer te voorspellen. Want het is eigenlijk allemaal hetzelfde.
3: Een zonnetje, 30 graden.
0: Ja. Heerlijk. Nou, laten we luisteren naar Rick van der Niet. Rick, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen allemaal in de Bolle Streek. Nou ja, saai was het gisteravond toch niet?
0: Nee, gisteravond niet, nee, inderdaad.
4: Gisteravond kwam er toch wel even een buienfrontje langs. Nou, hier aan de kust was het echt wel een prachtig gezicht. Na de, al die flitsen. Maar er was ook wel even windkracht 9 zat er in die bui. Het was gelukkig kort, in ieder geval de wind. Maar het is in de nacht nog behoorlijk wat slecht weer geweest. En dat komt allemaal door het vocht en de warmte. Nou, nu die hoge drukgebieden, die verblijven boven ons gebied, eigenlijk boven heel Europa. Er zit wel een beetje een grote boven Zwitserland die gaat, en Engeland. Die Engelse die gaat richting ons land. Die gaat zo'n beetje over de Noordzee zwerven. En dat zorgt echt voor heel stabiel zomers weer. Nou, bij ons ook vandaag natuurlijk veel zon. De wind komt uit westelijke richting over zee, dus het wordt niet zo heel erg warm vandaag. Het wordt een graad op 22, 24 aan de strand. En hoe verder je naar het binnenland gaat, hoe warmer het natuurlijk wordt. Ja, gisteren was het wel 32 graden op het strand en dat kwam natuurlijk door de oostenwind. Nou, die wind die zal vandaag zwak tot matig zijn, dus daar hebben we niet zoveel last van. Het zeewater warmt natuurlijk wel lekker op, het is al een graad of 17. Het is laag water rond een uur of 4 vanmiddag. Dus genoeg strand voor iedereen. Nou, als je daar verveelt, ga je altijd nog even over de Ibiza-markt. Die is vandaag dan ook nog aan de hand. Nou, het blijft vanavond ook droog. Geen onweer verwacht. Dus we kunnen lekker buiten naar het voetbal kijken als je daar fan van bent. Nou, in de nacht koelt het af naar een graad of 15. En de zondag begint bijvoorbeeld met een beetje regen. Snel komt de mooie weer weer terug. Een graadje 25 wordt het. Veel hoge bewolking zullen we wel zien op de zondag. Nou, volgende week is het ronduit zomers. Zonder onweersbuien. 28 tot 30 graden. En vooral veel zon.
3: Ja, lekker Dick. De korte broek kan aan.
0: Ja, inderdaad.
4: Ja, korte broeken hebben sommige mensen de hele winter zelfs aan. Maar nou, het wordt een zwembroek weer, hoor.
0: Korte broeken de hele winter aan, zeg je dat nou?
4: Ja, sommigen wel, ja, hoor.
0: Oké, nou.
4: Raar, hè?
0: Mij niet gezien, hoor.
4: Je hebt er rare mensen bij, maar oké, die zijn er.
0: Goed.
4: Nee, het is super mooi weer. En dat komt natuurlijk ook een beetje, als we nou naar het weer een beetje kijken. Het is natuurlijk zondag al de 21ste. Dat is de langste dag van het jaar. De echte zomer begint dan natuurlijk ook. En de zon die schijnt op die dag al 16 uur en 45 minuten maximaal. Dus dat is toch wel echt heel lang licht.
0: Oké, okay, had jij
4: nog... Als het schrikkeljaar is, dan is het de langste dag op 20 juni. Ja. Maar dat is het dit jaar niet.
0: Had jij nog een beetje of was dit je beetje?
4: Ja, dat was het.
0: Dat was het een beetje, oké. Okay. Nou, dankjewel. Volgende week ben jij er weer bij Pieter. En dat is dan even de laatste keer, want we hebben een zomerstop natuurlijk, hè?
4: Zomervakantie. Nou, we kijken er allemaal naar huis, naar de zomervakantie.
0: Inderdaad. Dankjewel, Rick. Fijne dag.
4: Tot weer.
0: Hoi. Onze eigen weerman was dat, Rick van der Niet, met het uitgebreide weekend weerbericht.

0: Vandaag was ze 81 jaar, dus Anne Murray. Wat een prachtige plaat is dit nog steeds. Uit de jaren 70. You needed me. Even kijken, want ik moet even een juiste jingle. Dat is deze.
1: Uit de krant gegrepen.
2: De eigenaresse van een naaktkat is vrijdagochtend het water langs de losplaatsweg in Noordwijk ingesprongen om haar kat te redden. De twee eigenaressen van de kat hadden de brandweer gebeld omdat de viervoeter te water was geraakt. Het dier was zelf op een balk geklommen, maar die balk was buiten het bereik van de eigenaressen. De brandweer plaatste een ladder in het water om de kat te redden. Hier schrok het dier waarschijnlijk van, waarop deze weer in het water belandde. De naaktkat zwom in paniek rond. Een van de eigenaressen sprong zelf in het water om haar viervoeter te redden. De kat is in een warme deken gewikkeld en naar huis gebracht om bij te komen van het avontuur.
0: Ja, ik zag zelf nog wat beelden gisteren bij SBS6 volgens mij. Over die naaktkat, ja. Inderdaad. De vrouw sprong in het water en de kat werd gered. Nou, gelukkig is alles daar goed gegaan in Noordwijk.
3: Tot 10 uur. Ontwaken in alle smaken.

0: Marvin Gaye van Charlie Puth en Meghan Trainor. Om 9:15. Dan heb je natuurlijk, of dan ben je gewend natuurlijk dat we de streektelefoon doen. Maar er zit een beetje de klap in de laatste weken. Vorige week, volgens mij, hadden we ook al geen streektelefoon. Ja, dan moet je een nummer via je mail doorkrijgen, zoals wij dat hier altijd doen. Maar ik krijg geen telefoonnummer binnen, dus we kunnen ook niemand bellen voor de streektelefoon.
1: Helaas.
0: Dus wij gaan het even hebben, want je hoorde daar ook al in het vorige uur over, als je hebt geluisterd naar het nieuws, allerlei nieuwsfeiten. Over een grote pillenfabriek die in Katwijk, in Valkenburg komt. Jij hebt daar ook mee van doen gehad. Afgelopen donderdag is er een soort tussenbesluit. Hoe is dat gegaan? Afgelopen donderdag de pillenfabriek Eli Lilly die zich daar wil vestigen.
1: Ja, het was een hele bijzondere vergadering.
0: Ja?
1: Sowieso dat het tot 1:00 s'nachts duurde.
0: Ja?
1: Dat is al heel
0: dat
1: bijzonder.
0: Komt weinig meer voor.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Vrijdagochtend heb ik gewoon weer die kleine om 7:00 naast mijn bed staan.
0: Absoluut. Maar goed, die Lilly fabriek, komt hij er of komt hij er niet?
1: Zoals het er nu naar uitziet, gaat hij er wel komen. Want de meerderheid van de gemeenteraad die vindt dat een goed idee. En een klein gedeelte die zegt van, ik heb nog te veel zorgen om hiermee in te stemmen.
0: Ja.
1: Normaal gesproken zouden we pas op een later moment in het proces zouden we een keuze maken. Maar nu heeft het Rijk gezegd van, maak nu alvast de keuze. En daar gaat het college in mee. Dus ja. Daarom moesten wij donderdag al een besluit nemen.
0: Nou is Katwijk al heel lang bezig met die N206 en hoe heet die weg daar bij het Chinees?
1: De Molentuinweg. De
0: Molentuinweg, hè, waar een hoop problemen zijn.
1: Ja.
0: We willen ook graag dat er betaalbare woningen komen. 50% betaalbaar, 50% duur. Want het was eerst 30%, ja. 33%. Ja. En nou komt het Rijk opeens, want nu kan het opeens wel. Mensen kijken daar toch een beetje raar tegenaan. Het Rijk komt nu met, 70 miljoen?
1: We krijgen 100 miljoen voor de Molentuinweg.
0: Ja.
1: En dan nog ongeveer 60 tot 80 miljoen wordt er dan geboden voor Valkhorst. Dat is dan de woningbouw meer betaalbaar.
0: Dus nu kan het opeens wel?
1: Ja, opeens wel. Ja, we kregen om 4:00 middags kregen wij het mailtje met de brief van het is gelukt, er is een deal. En die avond moesten we al besluiten. Ja, gekke werk eigenlijk. Ja.
0: Maar mensen kijken daar toch een beetje raar tegenaan natuurlijk.
1: Ja. Nee, dat snap ik heel goed. Dit doet het vertrouwen niet ten goede komen natuurlijk in de Katwijkse samenleving. Ja. Nee, dat snap ik heel goed.
0: Dus die fabriek die gaat er wel komen. Dit is een soort tussenbesluit. Er komt nog een onderzoek, hè? Onafhankelijk onderzoek.
1: De hele zomer en in oktober gaan we besluiten.
0: Oké. Spannend daar dus. Eli Lilly daar in Valkenburg. Die fabriek die er volgens mij wel gaat komen. Bijna 9:10. Fijn dat je luistert. Ontwaken alle smaken met Jacco en Dick. Henk is op vakantie. En we zijn er buiten klaar de klok van 10:00 met muziek van Gwen Stefani.

0: zaterdag van 8 tot 10. Ontwaken in alle smaken.
1: Het is zomer. Op je radio.
2: Dit is Bo.
3: Ouwe munt.

0: 66 jaar oud. Dus dan worden ze niet meer gemaakt, zeg ik er dan altijd bij. Het is Bobby V. En Rubber Ball. We gaan een plaatje weer draaien. Laat Henk het maar niet horen, heb ik net gezegd. Jij mocht een 4 uitzoeken. Henk meestal 1. En een plaatje wat jij hebt uitgezocht. Welk wordt het?
1: Het is Don't You Forget About Me.
0: Van de Simple Minds.
1: Ja.
0: Wat heb je met die plaat?
1: Prachtig nummer. Dit is voor mij een zaterdagochtend.
0: Echt?
1: Ja. Wakker worden, bakje koffie, beetje kruidje erbij.
0: Beetje stevige muziek.
1: Ja, ja, maar vanaf vroeger af al. Okay. Ja, als ik dan vroeger de tas omdeed om naar de voetbal te gaan.
0: Ja.
1: Oortjes in en
0: heerlijk. Oké, we gaan hem draaien. Simple Minds, Don't You Forget About Me. En dat betekent ook dat we opgaan naar reclame, nieuws en weer. Straks zijn we terug voor nog een uurtje ontwaken in Alles Maken.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
9: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
10: Tot 10 uur. Ontwaken in alle smaken.
11: Dit is Bo.
12: Goedemorgen.

0: Love plaatje uit de jaren 70. Lekker om dat nog eens terug te horen. 6 over 9. Henk Westra vandaag afwezig. Vandaag doen we het met Jacco van Duin. Henk, wat gebeurde er vandaag in de geschiedenis? Vandaag op 20 juni, lang geleden, Jacco.
1: Ja, op deze dag in 1877 zette Alexander Graham Bell de eerste commerciële telefoondienst op in Hamilton, Ontario.
0: Vandaag in 1906 de eerste elektrische tramlijn van Utrecht wordt geopend.
1: Ja, en Melita Benz die zette in 1908 het eerste patent op de koffiefilter.
0: Oh, wow. Ja. Vandaag in 1943, de Duitsers voeren bij een grote razzia in Amsterdam 5500 Joden weg naar Westerbork.
1: Ja, verschrikkelijk. Maar ja. In 1948 voerden de geallieerden in West-Duitsland de D-mark in.
0: Kan je niet meer voorstellen met de euro, hè?
1: Nee.
0: Vandaag in 1968, de Amerikaanse atleet Jim Hines brengt het wereldrecord van de 100 meter op 9,9 seconden. Nou, dat is inmiddels wel weer verbeterd natuurlijk. Wat gaan we doen in dit uur, Jacco?
1: Ja, genoeg te doen. Om 9:15 gaan we in gesprek over het Poolhuis in Lisse. Want die staat vandaag in het teken van ontmoeting, plezier en verbinding. De hele dag is er een gevarieerd programma. En om 9:30 gaan we verder met de Veiligheidsdag in Sassheim. Die is voor jong en oud. En in de Waspeek is er genoeg te doen in Sassheim. En daarna, om 9:45, gaan we nog door naar de Vrijwilligersmarkt in Noordwijk. In het Trefpunt zijn er allerlei zaken en is er een marktje volgens mij. Dus daar gaan we ook over in gesprek.
0: Oké, nou, we hebben genoeg mensen dus om te bellen. Jij hebt een plaatje aangezocht van Sam Fender en ja. Olivia Dean. Olivia Dean vind ik trouwens wel heel goed.
1: Maar ook Sam Fender. Ik vind dat echt een soort jonge Bruce Springsteen misschien wel.
0: Ja?
1: Ja, een grote schoen om te vullen hoor.
0: Wordt hij zo ook genoemd? Of?
1: Ik noem hem zo.
0: Oké. Okay.
1: Welke waarde dat ook heeft.
0: Ja?
1: Maar Sam Fender, ja, live ontzettend goed. Lekkere muziek. Ook lekker wegluisterbaar.
0: Ja?
1: Ja, gewoon een lekker plaatje.
0: Nou, inderdaad. Ik heb het eens van tevoren even beluisterd, maar ik moet zeggen, het is inderdaad een lekkere plaat. Sam Fender dus en Olivia Dean en Rain Me In.

0: twee gabbers. De hartslag van de stad. Tino Martin en Mart Hoogkamer. Nou, Mart is bijna jouw buurman in Rijnsburg.
1: Ja, dat steenworp afstand.
0: Zie je hem wel eens?
1: Af en toe.
0: Ja?
1: Ja, je komt er niet bij de Hoogvliet tegen. Dat
0: nee,
1: niet.
0: Nee.
1: Maar als je even zo langs loopt, ja, in je grotere huis. Ja, prachtig.
0: Inderdaad, vlak bij jou. Inderdaad. Ja, vlak bij jou. Ja. Hartslag van de stad dus. Daar hebben we naar geluisterd. We gaan praten met Emeline Koopmans, want we gaan het hebben over... Oh, nou is mijn scherm opeens even weg. Ja, nee, ik zie hem alweer. We gaan het hebben over het poolhuis. Er is van alles aan de hand op het poolhuis. Goedemorgen, Emeline.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er vandaag allemaal te doen nou? Want er is een heel programma dat begint om 10:00 en dat gaat allemaal door tot 6:30, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. We hebben vandaag een hele leuke dag in het poolhuis. We hebben een open dag waarbij we een heel leuk programma hebben georganiseerd samen met de buurt in de Poolpolder. En we hebben vandaag een hele rommelmarkt, een hele leuke rommelmarkt van 10 tot 4:00 middags. We hebben een opening met een gedicht over Lisse door voormalig dorpsdichter Jeanette Loos. Van 10 tot 11:30 schenken we een lekker gratis bakje koffie. We hebben hapjes gemaakt door inwoners van Lisse die we verkopen tegen een heel klein prijsje. We hebben 2 keer een line dance workshop voor jong en oud. Er is kinderschminken van 10 tot 12:00. We hebben een muziekoptreden van 12 tot 1:00 middags door Nadine Bakker. We hebben ook nog buurtbewoonster Kelly, die komt ook zingen om 3:15. We hebben de huiskamer van de buurt, georganiseerd door buurtbewoners van de Zoete Info, onze spelletjesmiddag, die elke donderdag in het poolhuis plaatsvindt. En dan hebben we nog een afsluiting met een gedicht over het huis van de wijk, ook door Jeanette Loos. En dan van 6:30 tot 22:00 s'avonds kunnen de jongeren in ons jongerencentrum Novus, wat ook in het poolhuis zit, de wedstrijd Nederland tegen Zweden gaan kijken.
1: Ja, wat mooi. Wat een prachtig programma hebben jullie in elkaar geflanst. Waarom is het zo belangrijk dat deze dag gaat plaatsvinden?
2: Nou, we zijn hier als welzijnskwartier bezig om een huis van de wijk op te zetten. En dat wordt een sociaal knooppunt van de wijk waarin iedereen welkom is en iedereen elkaar kan ontmoeten.
1: Ja, mooi. En wat proberen jullie daarmee te bereiken? Is het iets om de buurt dichter bij elkaar te brengen of om jongeren een beetje bezig te houden? Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker weten. Nou, we willen graag een hele brede doelgroep aanspreken. Wij zijn er voor iedereen. We zijn er voor de inwoners op het gebied van onder andere preventie, ondersteuning, een gezonde leefstijl, participatie en verbinding. En dat doen we onder andere door in onze buurthuizen laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren. Want we willen graag dat iedereen het doet, iedereen erbij hoort en iedereen elkaar kan ontmoeten. En dat doen we dus onder andere in het poolhuis, waarbij we het ontmoetingscentrum hebben. En ook aan de andere kant van het poolhuis in hetzelfde gebouw het jongerencentrum, waar de jongeren altijd binnen kunnen lopen. Maar dat doen we bijvoorbeeld ook in de Beukenhof. Dat is ons andere sociale knooppunt, ons huis van de wijk. En dat ligt dus bij de Eikenhorst in Lisse.
1: Ja, want naast deze dag zijn we volgens mij wel vaker daar aanwezig. Stel, je vindt het vandaag hartstikke leuk, dit programma, en je bent de hele dag geweest. Wat is er dan de rest van het jaar te doen bij jullie?
2: Nou, heel veel eigenlijk. We hebben nu de koffieochtenden in het poolhuis. Dat is 2 keer in de week. We gaan nu een zomerprogramma draaien. Dus nu van 29 juni tot en met 31 augustus is het op de maandag en de donderdagochtend. Van 6:30 tot 12:30, sorry. Kunnen mensen lekker aanschuiven voor een gratis bakje koffie en met elkaar in gesprek te komen. En dan vanaf 1 september draaien we het weer op de woensdag en de vrijdagochtenden op dezelfde tijd. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Maar mensen kunnen dan ook zeker naar ons toe komen als ze een leuk idee hebben voor het poolhuis en ze onze ondersteuning nodig hebben om een activiteit op te zetten. Dan is dat heel erg welkom. Maar we werken ook heel erg doelgericht. Dus we werken bijvoorbeeld ook heel veel met vrouwen. We hebben een vrouwencafé in het poolhuis. Daarnaast werken we heel veel samen met de buurt. We hebben op de donderdagmiddag de spelletjesmiddag van de Zoete Inval. Dat wordt helemaal zelfstandig gedraaid door buurtbewoners. We zijn net gestart met een buurthap. Dat is ook voor inwoners uit Lisse. Die kunnen ook lekker aanschuiven. Dat wordt ook door buurtbewoners zelf gedraaid. Dus er gebeurt hartstikke veel al in het poolhuis.
0: Zijn jullie niet bang, want het wordt vandaag natuurlijk prachtig mooi weer, dat er misschien toch wat minder mensen op afkomen? Of?
2: Nou, we hopen natuurlijk op een groot publiek. Ja. Iedereen is welkom. We hopen ook zeker dat jullie luisteraars even komen kijken bij ons vandaag. En we hebben voor verkoeling gezorgd. Het is lekker koel hier, omdat we airco hebben. En daarnaast gaat de Jumbo, Jumbo Weland in Lisse, hier in de poolmarkt, ons 100 ijsjes sponsoren.
0: Oh, dat is lekker.
2: We zorgen voor genoeg verkoeling en vertier.
0: Inderdaad. En vanavond gewoon lekker kijken naar Nederland tegen Zweden.
2: Absoluut, van harte welkom.
0: Nou, mooie actie en mooie toestand daar bij het poolhuis in Lisse. Heel veel plezier en ik hoop dat er ontzettend veel mensen op afkomen.
2: Dat hoop ik ook. We hopen iedereen terug te zien vandaag in het poolhuis.
0: Hele fijne dag.
2: Dank jullie wel. Tot ziens.

0: Yellow River, muziek uit 1970 door de formatie Christie. Wij gaan het hebben over een veiligheidsdag, heb ik begrepen, in Sassheim, hè?
1: Ja, goedemorgen hier, Remco Vink.
0: Goedemorgen, Remco.
1: Inderdaad. Ja. Hoi. Dus veiligheidsdag in Sassheim, dat klopt, bij de Wasbeek in Sassheim.
0: Wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen?
1: Ja, nee, een supermooi evenement. Het is een beleving. Er zijn verschillende hulpdiensten. Je kan denken aan de politie, arrestantentaken, ME-bus, ambulancezorg. En natuurlijk staan wij er ook als brandweer. En je ziet eigenlijk hier hoe we eigenlijk samenwerken en aan de veiligheid werken.
2: Ja, want er is heel veel te beleven volgens mij vandaag. Kan je er iets meer over vertellen van wat er allemaal voor voertuigen er staan, wat je allemaal kan zien daar zo?
1: Ja, nou zeker. Nou goed, ik gaf net al een inkijk, natuurlijk een kort inkijk van de politie. Die zit onder andere met de ME, arrestantentaken, ambulancezorg staat er. Maar ook vanuit de brandweer hebben we best wel veel in huis. En wij als Sassheim staan hier met de tank autospuit en het watervoertuig. Maar je ziet eigenlijk ook wat onze veiligheidsregio Hollands Midden, wat die eigenlijk allemaal in huis hebben. Dus er staat er onder andere een waterongevallen voertuig, een autoladder. Nog een 3-kilometer bak, STA, dat is specialist met technische hulpverlening. Die is gespecialiseerd in het stabiliseren van grotere incidenten. Dus er is echt heel veel te zien.
2: Ja, indrukwekkend om te horen. En waarom is het nou zo belangrijk dat deze dag wordt georganiseerd door jullie? Wat proberen jullie hiermee te bereiken?
1: Nou, uiteindelijk willen we, is het een stukje verbinding met de inwoners wat we willen bereiken. Dus we willen laten zien, iedereen weet wel wat de brandweer, waar die zit, zeg maar de kazerne. Maar wij doen best wel veel maatschappelijke activiteiten. Dus laten we ons zien op scholen, laten we ons zien als er ergens een evenement is. Maar we organiseren zelf ook veel evenementen. En onder andere deze veiligheidsdag, dan een open dag. En dan willen we ons laten zien, een stukje verbinding is eigenlijk ook met de inwoners. Ja. En aan de andere kant is het ook een stukje werving. Want we hopen natuurlijk ook dat er, en dat geldt niet alleen voor Sassheim, maar het geldt natuurlijk ook voor andere korpsen. Die kunnen hier mooi toch aansluiten en gebruik van maken.
2: Dus dat heb ik wel vaker gehoord inderdaad. Ja, want er zijn weinig vrijwilligers voor de brandweer. Of steeds minder. En de politie heeft sowieso al tekorten. Denk je dat er echt veel mensen hierop afkomen die zeggen van die brandweerpost Sassheim, dat is wel iets voor mij?
1: Ja, nou, moet ik heel eerlijk zeggen, per korps is het een beetje verschillend. En Sassheim heeft, mogen echt niet klagen hoeveel vrijwilligers er zijn. Je ziet ook echt wel dat het heel veel enthousiasme is. Wij zitten best wel oké, maar het is nooit verkeerd om een gesprek aan te gaan met mensen. En ook omliggende korpsen, die hebben het wel wat zwaarder. Dus het kan ook zomaar zijn dat die wel echt acute tekorten hebben. Maar ik weet ook zeker dat mensen wel getriggerd worden. Want uiteindelijk, bij heel veel mensen speelt het wel in hun hoofd. Maar is het een beetje naar de achtergrond gegaan. En als ze hier weer, als ze hier toch weer zien en beleven, vragen stellen, dingen meemaken. Ja, dan wordt het wel weer opgewekt, die energie. En uiteindelijk als het is opgewekt, dan is het van loop vooral een paar weken mee. Kijk hoe het is. Kijk hoe je de oefeningen vindt. Kijk hoe je de mensen vindt. Kijk hoe de onderlinge band is. En vooral ook kijken hoe het thuis rond het vindt. En dan raken mensen wel super enthousiast.
2: Ja, ontzettend belangrijk werk volgens mij. Dus ook vanuit ons de oproep. Ga bij de brandweer. Kom bij de politie. In de toekomst zijn jullie ook hartstikke hard nodig. Ik denk dat we er wel
0: inderdaad.
2: Een inkijkje hebben gekregen.
0: Inderdaad.
1: Ik wil nog één ding aangeven.
0: Ja.
1: Er staat ook heel veel nieuw materieel, maar er staat ook nog een oude Magirus brandwagen. Een prachtig stukje historie is dat, wat tussen het moderne materiaal staat. En ook echt, de nieuwe apparatuur ziet er echt fantastisch uit. Maar het is ook, voor de kinderen is er ook genoeg te doen. Er zijn wat demo's die we zullen gaan plaatsvinden. Maar er is ook bijvoorbeeld een stand van brandveilig leven. Alles over preventie van branden, ook wat je thuis eraan kan doen. Dus het is echt ook voor jong en oud.
0: Kortom, een mooie dag. Ik hoop dat er veel mensen op afkomen. Zetten jullie ook nog even de brandspuit open, dat de mensen een beetje verkoeling krijgen?
1: Nou, dat gaat zeker gebeuren.
0: Oké. Mooi. Nou, mooie dag daar in Sassheim. En dankjewel.
2: Jo, veel plezier.
1: Dankjewel en bedankt.
0: Dag. 3:30 kijken we nog even naar het...
3: Bo. Weerbericht.
2: Het weekend verloopt zeer warm met zomerse tot tropische temperaturen. Vandaag is het door een matige westenwind wel minder warm in de kustgebieden dan in het binnenland. De zon schijnt dagelijks flink en af en toe komt het tot een stevige onweersbui. Volgende week blijft het zeer warm en regionaal zelfs erg heet. De zon schijnt uitbundig en het is zeer warm met in het midden en oosten 28 tot 31 graden. In de kustgebieden is het door een matige westenwind minder warm met 20 tot 24 graden in de Randstad. Naast zonneschijn zien we vooral in het westen ook hoge bewolking in het weerbeeld terug en het blijft zo goed als droog. Al is het in het uiterste oosten en zuidoosten een enkele onweersbui niet geheel uitgesloten.
3: Dick Oudwater. Oude meuk.

0: Ja, het lijkt om dit programma is altijd dat je muziek kan draaien vanaf de jaren 60 tot en met nu. En dit is een plaatje uit de jaren 60. The Honey Bus en I Can't Let Maggie Go. Het is 7:30. Dit is Ontwaken en Alle Smaken, daar luister je naar. Nou, we gaan weer een plaatje. Ik heb al klachten gekregen trouwens.
1: Klachten?
0: Ja, Henk Westra luistert mee, heb ik begrepen.
1: Ja, ja.
0: Die zegt natuurlijk, die appt mij al zo, Jacco, 4 platen uitzoeken en ik maar eentje. Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
1: Dat begrijp
0: je. Maar goed, we gaan een plaat draaien op jouw verzoek. Een plaatje van Fleetwood Mac, van een album dat eigenlijk iedereen moet hebben.
1: Iedereen moet hebben, dat hoort in je opvoeding zelfs.
0: Ja,
1: denk
0: is heel goed. Ja. Ja.
1: Rumors.
0: En welk plaatje draaien we? Want we draaien niet bijvoorbeeld You Make Loving Fun of hoe heet die andere ook alweer?
1: Go Your Own Way.
0: Go Your Own Way. Nee, het is gewoon een ander plaatje van Rumours.
1: Ja,
0: nou, zeg dat maar.
1: Toch een keer wat anders. Second hand nieuws.
0: Waarom?
1: Ja, waarom? Ja, dit is gewoon even anders dan normaal. En ik heb ook, ik doe wel eens spelletjes hè, met de vriendengroepen. Zeggen we van, als je nog maar één band mag luisteren in heel je leven, welke zou het dan zijn?
0: Ja.
1: Ja, Fleetwood Mac.
0: Vind ik een hele goeie. Second hand nieuws van Fleetwood Mac met de zang van Lindsey Buckingham.

0: van het album Rumours, Fleetwood Mac. En I'm Your Second Hand News. Het is 10:50.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Minima uit de Bollenstreek moeten nog even wachten op gratis openbaar vervoer. De gemeenten maken zich zorgen over de privacy van de gebruikers van een gratis OV-pas. Gesprekken tussen Holland Rijnland met de provincie en het servicebedrijf dat de passen uitreikt, moeten de komende tijd voor opheldering zorgen. De gratis openbaar vervoerspassen worden betaald door de provincie Zuid-Holland. In een 4 jaar durende proef kunnen mensen met een laag inkomen buiten de ochtendspits en in het weekend gratis reizen in delen van deze provincie.
0: Heel goed, altijd oog hebben voor de minima natuurlijk in de gemeente. Straks gaan we het hebben over een vrijwillige.

0: allemaal te doen in Noordwijk?
1: Nou, om 2 uur start bij ons de vrijwilligersmarkt die wij vanuit Welzijn organiseren. En daar staan ongeveer 16 organisaties om vrijwilligers te werven.
0: Ah, mooi. En welke organisaties zijn dit ongeveer?
1: Het gaat van Groot Hoogwaak tot Marente Jeroen, allebei de zorghuizen zijnde. Fietsmaatjes zal er staan. De tuk-tuk staat er inderdaad om chauffeurs te werven. Maar ook, even kijken, Vluchtelingenwerk zou ook komen. De kinderboerderij, Schaapsherretje onder andere, staat daar. Het museum Oud-Noordwijk. En mensen van Museum Streek, Streekmuseum Veldzicht. Dus een heel rijtje.
0: Ja, mooi, mooi. Prachtige organisatie, stuk voor stuk. En deze hebben allemaal vrijwilligers nodig?
1: Ja, zeker wel. Kijk, je ziet sowieso dat eigenlijk alle vrijwilligersorganisaties altijd vrijwilligers kunnen gebruiken. Zijn Kerkdense sportclubs, die vinden dat vaak wel een beetje in de eigen gelederen. De wat culturele en maatschappelijke, die zijn toch wel echt wel op zoek naar vrijwilligers.
0: Ja, en stel ik wil vrijwilliger worden, wat moet ik dan daarvoor kunnen?
1: Nou ja, kijk, in principe kan iedereen het. Het zijn vaak geen hele moeilijke taken waar het om gaat. Kijk, de bestuursrollen, dat is wel handig, maar als je daar wat ervaring mee zou hebben. Als het gaat om penningmeesterschap, dan is het wel handig dat je bijvoorbeeld iets met boekhouding kunt. Of goed in administratie. Maar voor heel veel andere dingen, is het toch eigenlijk wel dat iedereen het toch wel kan. Ja.
0: Ja, want waar is de grootste nood? Kan je dat beschrijven? Is dat bij bepaalde organisaties of in bepaalde rollen die je kan hebben?
1: Nou ja, wat ik zeg, die bestuursrollen, die zijn altijd wel lastig in te vullen, hoor. Dat vraagt wel net iets meer commitment van mensen, omdat je wat vaker vergaderingen hebt. Het werk zelf in de uitvoering moet doen. Dus dat vraagt echt wel wat meer van je vrije tijd. En wel iets meer kunde, denk ik. Dus die zijn ook wel wat lastiger in te vullen. Ja. Maar er is een grote behoefte aan. Ja.
0: En wat hoop je vanmiddag te bereiken? Hoeveel vrijwilligers wil je werven vanmiddag?
1: Kijk, moeilijk te zeggen. Als je naar buiten kijkt, zie je ook dat het een prachtige dag wordt.
0: Ja, heerlijk.
1: Waar ik ook een beetje bang ben dat de bezoekersaantallen daardoor niet heel hoog worden. Dus ik zou zeggen, kom vooral wel naar het treffpunt. Maar ik ben er wel een beetje bang voor. Dus ik durf ook niet zoveel uitspraken te doen over de hoeveelheid vrijwilligers.
2: Is het mooi weer, Frank? Is het weer niet goed, hè?
1: Nee, het is eigenlijk nooit goed, toch?
2: Nee, maar goed, het is inderdaad wat jij zegt. Het is eigenlijk te mooi weer voor zo'n evenement die jij gaat organiseren.
1: Ja, iets minder zou denk ik beter uitkomen. Ja. Ja.
2: Nou, hopen dat je veel mensen mag trekken, natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Laat het hopen.
2: Nou, nog even waar, hoe laat? Maak nog even reclame.
1: Ja, zeker. Nou goed, vrijwilligersmarkt dus. Voor iedereen leuk om eventjes te komen kijken naar wat er te doen is. Locatie is het treffpunt aan de kop van de Hoofdstraat in Noordwijk. En we beginnen om 2 uur en het stopt alweer om 4 uur. Gaan we lekker met z'n allen naar het strand.
2: Oké, ik wens je heel veel plezier en dat er toch maar veel mensen mogen komen.
1: Nou, voor jullie uit.
2: Oké, fijne dag.

0: Drops of Jupiter van de formatie Train. We gaan er nog eentje draaien en daarmee gaan we lekker ver terug in de tijd in het kader van...
1: Oude munt.

0: Billy Joe Royal uit lang vervlogen tijden. En we hebben nog eens geluisterd naar dat lekkere nummer Hush. We gaan kijken naar de agenda. Wat is er te doen vandaag allemaal?
1: Er is genoeg te doen.
0: Ja.
1: Want er is een rondrit langs alle woonzorgcentra van DSV. Met klassieke voertuigen. En die klassieke voertuigen die beginnen bij Salem in Rijnsburg. Daarna gaan ze naar de Vlietsteden. Duirand in Katwijk. En ze eindigen uiteindelijk in Lisse bij DSV Rustoord.
0: Ja, het is een tour vol herinneringen. Zou ook oudjes meegaan?
1: Ik neem het zomaar aan eigenlijk.
0: Ja, maar wel voldoende water meenemen dan,
1: zeker,
0: voor de oudjes.
1: Zeker, zeker.
0: Vandaag om 10 uur begint het een gezellige rommelmarkt met activiteit. We hoorden het net al bij het poolhuis in Lisse.
1: Ja, ik ga er zelf ook nog even langs.
0: Nou, heel goed.
1: Ja. Dan staat nu op het punt van beginnen de Veiligheidsdag. Met diverse demonstraties en activiteiten bij de Wasbeek in Sassheim. De politie, de brandweer en alle andere takken van Hollands Midden zijn aanwezig.
0: Ook daar hebben we aandacht aan besteed. Een sportief kinderfestival met diverse sportactiviteiten. Park Rusthof in Sassheim begint om 1 uur.
1: Dan hebben we nog een natuurwandeling tegenover de hofboerderij bij de Keukenhof. Die gaat om 2 uur beginnen.
0: En we hebben een markt met vrijwilligersorganisaties, ook net behandeld. Het Trefpunt begint om 2 uur tot 4 uur. Dit was hem, ontwaken alle smaak. Jack, hoe vond jij het?
1: Ik vond het echt fantastisch.
0: Vond jij het leuk?
1: Ja.
0: Zullen we eens even kijken wat... Nee, dat kan ik niet meer vinden. Nee. Goed, dankjewel voor jouw bijdrage.
1: Ja, misschien tot de volgende keer, zeg ik zo.
0: Wie weet, als Henk nog eens een keer op vakantie is... Ga ik je zeker weer terugvragen.
1: Ja, dankjewel.
0: Volgende week een nieuwe ontwaken alles maken. De laatste van dit seizoen. Want dan gaan we eventjes 2 maandjes in de rust. Wegens vakantie. Volgende week dus met Pieter en Nadine. Namens Jacco van Duin en Dick Aaltwater. Dank voor het luisteren. Maak er een mooie zaterdag van. En heel graag tot een andere keer. Dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Love is the Seventh Wave van Sting uit 1985. In dat jaar is Wubbo Ockels de eerste Nederlander in de ruimte. Hij gaat mee als bemanningslid van Space Shuttle Challenger. Na een week is de missie voorbij en keert Wubbo Ockels weer veilig terug op aarde. Het is 7:07. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. We gaan er weer een leuke ochtend van maken. Zet jij de koffie, dan draai ik dit.

0: Altijd vrolijk met de hits van Nostalgie. Het is bijna 10:15. Nostalgie. En het is de hoogste tijd voor een leuk spelletje, namelijk het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik hoor je een fragment van een bekende Nederlander en de grote vraag is: wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. Dat zijn wij en we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer. Pen en papier bij de hand, hier komt-ie. 071-36-13199. 071-36-13199 voor de oplossing van Wie ben ik? En wat kan je winnen? Wat staat er op het spel? Nou, het zou je niet verbazen. Heerlijke, ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere, dikke reep. En dat kan dus voor jou zijn als je meedoet met Wie ben ik? Ben je er klaar voor? Nou ja, zo niet, dan zou je er toch aan moeten geloven. Hier komt hier de opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Wie ben ik? Hier in de studio, welkom. Dames en heren thuis, leuk dat u weer bent bij Prijsje Rijk. En hebben we er vanavond zin in? Ja! Kijk, dan moet het lukken, hè? Want we moeten er met z'n allen zin in hebben om er nog een dikke 50 minuten, zo omstreeks 50 minuten, een grote lol van te maken. Veel prijzen, prijzen die er allemaal uit mogen.
0: Zo, hé, dat is lang geleden, zeg. Heb je zijn stem herkend? Laat het ons weten via 071-36-13199. Maar je kan ook even een mailtje sturen. Nostalgiel, dat schrijf je met CH, apenstaart@bollenstreekomroep.nl. Welke bekende Nederlander zoeken wij? Nou, als je het goed hebt, maak je kans op een heerlijke prijs. Ambachtelijke chocola, zet hem op.

0: Hallootjes, je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 11:08 en we zitten midden in het spelletje Wie ben ik? Nostalgiel. En in Wie ben ik zijn we op zoek naar een bekende Nederlander. Je hebt een minuut of wat geleden een fragment van deze BN'er gehoord. De grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn stem herkend? Nou, het is in ieder geval een presentator van heel, heel lang geleden. Ja, meer tips ga ik niet geven hoor. Dat is echt helemaal aan jou. Wat valt er te winnen? Want we hebben natuurlijk ook weer een lekkere prijs klaar liggen. Heerlijke ambachtelijke chocola, zo'n lekkere dikke reep. En Nostalgiel krijgt altijd veel complimenten over de prijs. Dat die chocola zo heerlijk is. Nou, daar is echt geen woord aan gelogen. Dus die prijs kan jij vandaag winnen als je meedoet met Wie ben ik? Welke bekende stem zoeken wij? Mocht je het fragmentje hebben gemist? Nou, je krijgt een herkansing. Hier komt-ie, de opgave van Wie ben ik van vandaag. Luister goed.
1: Wie ben ik? Hier in de studio, welkom. Dames en heren thuis, leuk dat u weer bent bij Prijsje Rijk. En hebben we er vanavond zin in?
2: Ja!
1: Kijk, dan moet het lukken, hè? Want we moeten er met z'n allen zin in hebben om er nog een dikke 50 minuten, zo omstreeks 50 minuten, er een grote lol van te maken. Veel prijzen, prijzen die er allemaal uit mogen.
0: Ja, nou, ik ben erg benieuwd naar jouw antwoord. 071-36-131-99. Als jij zijn stem denkt te herkennen. 071-36-131-99. Maar je mag ook even een mailtje sturen. Nostalgiel, en dat schrijf je met ch@bollestreekomroep.nl. Nostalgiel met ch@bollestreekomroep.nl. En wie weet is die heerlijke ambachtelijke chocola zo meteen wel voor jou.

0: Tof dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. Ik heb nog leuke liedjes voor je klaar liggen hoor. Zometeen horen we bijvoorbeeld van Shocking Blue. En ook de Spinners komen voorbij.
1: Nostalgiel. Idee voor nieuwe busverbinding. Ongeluk met tractor in Sassenheim. En naaktkat gered uit water. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. De VVD in Noordwijk heeft gevraagd om een nieuwe busverbinding via de N206 te onderzoeken. De partij ziet de buslijn naar belangrijke knooppunten als Leiden Centraal als een goed alternatief voor de auto. Zeker voor dorpen die geen eigen treinstation hebben, zoals Noordwijk zelf. Volgens het plan kunnen reizigers met de fiets naar haltes langs de route komen. De VVD wil weten wat er allemaal nodig is om een proef met de snelle busverbinding mogelijk te maken. In Sassenheim aan de Rijksstraatweg is een ongeluk gebeurd met een aanhangercombinatie. De bestuurder van de tractor reed op een schuin stukje weg te dicht bij de sloot. De aanhanger vol met gemaaid gras viel om en belandde in het water. De bestuurder raakte niet gewond, maar het bergen van de combinatie was een behoorlijke klus. Er werd een kraanbedrijf ingeschakeld om de aanhanger uit het water te hijsen. En een opmerkelijke reddingsactie aan de Losplaatsweg in Noordwijk. Een naakt kat zat daar vast op een balk in de sloot, schrok ergens van en sprong uiteindelijk het water in. Het baasje van de kat bedacht zich toen geen moment en sprong hem achterna. De vrouw kreeg haar kat daarna veilig op het droge. De brandweer was ook gewaarschuwd, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: Altijd vrolijk met de hits van Nostalgie. En we zijn aanbeland bij het belangrijkste moment van de zaterdagochtend. Nostalgie. Namelijk de ontknoping van Wie ben ik? Wie is toch die bekende Nederlander die we zoeken? En wie gaat er aan de haal met die heerlijke, ambachtelijke chocola? Nou, we laten het fragmentje nog een keer aan je horen. Dan krijg je het antwoord en maak ik de winnaar bekend.
1: In de studio, welkom, dames en heren thuis. Leuk dat u weer bent bij Prijsje Rijk. En hebben we er vanavond zin in?
2: Ja!
1: Kijk, dan moet het lukken, hè? Want we moeten er met z'n allen zin in hebben om er nog een dikke 50 minuten, zo omstreeks 50 minuten, er een grote lol van te maken. Veel prijzen, prijzen die er allemaal uit mogen.
0: En de bekende Nederlander die wij zochten is natuurlijk niemand minder dan Fred Oster. En dit was een fragmentje van het populaire programma Prijsje Rijk. Nou, echt letterlijk, iedereen had het goed. Dat doet me veel deugd. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn. En voor de winnaar gaan wij naar Noordwijkerhout. Zijn naam is Theo. Theo, hartstikke goed gedaan en van harte gefeliciteerd. Die heerlijke prijs komt er zelf naar je toe. Ambachtelijke chocola, dus hou die deur wel in de gaten.

Hey Bollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 20 juni, vandaag in 1906 rijdt in Utrecht de eerste elektrische tram van de stad. En vandaag in 1908 vraagt een Duitse huisvrouw patent aan voor haar uitvinding, de koffiefilter. Dan de jarige. Popzanger Lionel Richie is 77 geworden en het is ook de verjaardag van George Frölich. Vroeger natuurlijk bekend van radio en tv, maar intussen alweer 7 jaar burgemeester. En George Frölich is nu 59. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd.

je ook bent, waar je ook bent. Nostalgie is er speciaal voor jou met allemaal leuke hits. We gaan richting 11 uur. Ken je deze nog? Terug naar de jaren 70. Hier is Smokey bij Nostalgie en Lay Back in the Arms of Someone. Goedemorgen.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
14: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
14: Met

0: Hey bollenstrekers, je luistert naar de hits van Nostalgie. Het is 11 minuten over 11. En we hebben contact met boekhandel Wagner in Sassheim. Een hartelijk zaterdagochtend zeggen wij tegen Willemien. Willemien, hi.
1: Goedemorgen Michiel, goedemorgen luisteraar. Ik dacht dat je zei de hitte van Michiel, maar nee hoor, de hits van Michiel.
0: De hits, ja, we draaien allemaal hits.
1: Ja, het is ook wel hit hoor.
0: Ja, ja, nou dat zeker ja. Is er bij jullie nog een aircootje?
1: En we doen alsof.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, als je dan even naar buiten gaat en dan weer naar binnen, lijkt het net alsof die de airco aanstaat. Maar ja. Dat hebben we niet.
0: Nee, dus ik begrijp dat het niet te harde is bij jullie.
1: Nee, het valt wel mee. Ja, weet je, het is ook een beetje de mindset.
0: Ja.
1: Ik bedoel, klaar. Als het regent, dan zijn we te piepen. En als het warm is, zijn we te piepen. Wat zijn we allemaal voor piepende mensen?
0: Dat is waar.
1: Dus we moeten gewoon blij zijn met het mooie weer. En dat het warm is, klopt. En dat het ten koste gaat van alle mensen die lekker naar het dorp gaan voor Vaderdag, klopt. Maar toch gaan we vandaag een hele mooie auteur ontvangen. En ik hoop dat er veel mensen op de fiets stappen of nog eventjes met de benenwagen naar de boekhandel komen. Want Bert Natter, dat is de winnaar van de Libris Literatuurprijs, die komt vanmiddag om 3:00 zijn boek signeren. En dat is, ja, dat is een grote eer.
0: Ja, nee, dat kan me voorstellen. Ja, broer, zo'n man wil iedereen wel hebben natuurlijk in de boekhandel.
1: Ja, nou, dat bedoel ik. En dan zal ik eerlijk bekennen, ik ben ook geen Libris-winkel. Dus wij zijn helemaal zelfstandig. Dus dat is best wel bijzonder. En het is een prachtig mooi boek. Het is niet een boek om helemaal in één keer uit te lezen. Maar het is wel heel fijn dat deze auteur gewonnen heeft de prijs. Want ik had daar ook wel op gehoopt. En dat is altijd fijn als dat dan weer uitkomt.
0: Ja, nou, fantastisch. Bert Natter vanmiddag vanaf 3:00... bij jullie in de boekhandel in Sassheim. Je kan gewoon langslopen of moet je eerst van tevoren aanmelden?
1: Nee, aanmelden hoeft niet. Nee, het is een meet and greet. Hij staat hier een uur, anderhalf uur. De bedoeling was lekker buiten, maar dat gaan we niet doen. Wordt lekker toch binnen of misschien op het randje. We gaan wel even kijken. En voor de rest, ja, natuurlijk een prachtige vaderdagtip. Maar dat denk ik dat mensen zelf ook wel kunnen begrijpen.
0: Ja. Nou, heel goed. Dat wat betreft vandaag. Maar jullie ook een paar hele drukke, leuke dagen achter de rug, hè?
1: Ja, ja, ik ben er bijna moe van. Maar ik krijg ook heel veel energie ervan. We hebben, even kijken, wat hebben we allemaal gehad? Oh ja, we hebben donderdagavond hadden we Maarten Vissers. Dat is Chinook-piloot, die helikopterpiloot. Nou, wat een leuke fan zeg. En dan had ik van de uitgever door, ja, ja, je moet hem wel interviewen. Want hij is, je moet het wel een beetje uittrekken. Dus ik, oh shit, en toen belde de interviewer af. Die had echt, ja, het ook. Die vond het heel vervelend hoor, want zij wist superveel van het onderwerp. En haar man had al in Afghanistan, in Irak gewerkt en dergelijke. Maar goed, zij had een dubbele agenda. Zij had een afspraak van haar man niet in haar eigen agenda gezet. Dus die moest afbellen. En ik denk, oh shoot, dan moet ik het zelf doen. En dat vind ik op zich helemaal niet erg. Alleen, ja, ik heb niet zoveel kennis van dat onderwerp. En nee. Ik had het boek wel gelezen, dus nog een keer lezen. Ik ben helemaal voorbereiden. Heel leuk verhaal, allemaal bla bla bla, leuke vragen. En hij zegt, nou, ik kan het wel hoor. Ja. Dus ik heb 3 vragen gesteld en de rest heeft hij alleen maar achter elkaar zitten kletsen.
0: Ja,
1: en het was prachtig.
0: En omdat je hem ook niet zo super goed kende, kon je er ook een beetje onbevangen ingaan.
1: Ja, nee, het was ook wel. Ik had ook wel een paar vragen gezegd. Nou, dat technisch even weglaten. Zullen we het even over de emotie hebben? Want en dat was alweer, dat was dan wel weer eventjes verlichtend of zo. Het was echt heel leuk en hij vond het zelf ook fantastisch. En we hebben gewoon een hele leuke avond gehad. Er waren mensen die hebben superveel kennis van de marine en van de luchtmacht. Marine is niet goed, wat ik zeg, maar de luchtmacht. En van, er was zelfs iemand die had zelf ook gevlogen op zo'n grote bak. En dat gaf dan wel weer een hele andere dynamiek. En er waren ook mensen die hadden totaal geen verstand ervan. Dus dat is best wel spannend voor een auteur dan om daar om dan een verhaal te vertellen. Hè? Want je kunt niet te technisch gaan, maar je kunt ook niet te vlak blijven, want dan is het voor... Dus het was heel leuk. En we hebben heerlijk gelachen en we hebben leuke dingen gedaan. We hebben verhalen gehoord. En het was ook wel spannend hoor. Jeetje Mina, wat een job als je dat moet doen. Ja. Maar goed, hij heeft nog een paar boeken gesigneerd. Die hebben we hier liggen, speciaal voor de Vaderdag. En het is sowieso, wat ik al zei, ik heb hem gelezen. Het is sowieso wel heel gaaf om die verhalen te lezen. Dan heb je toch een beetje een idee van die wereld. Want ja, er zijn zoveel werelden waar we gewoon niets van af weten.
0: Nee, precies. Nou, dat wat betreft afgelopen donderdag. Maar gisteren was het ook weer, was er ook weer van alles te doen.
1: Ja, we gaan gewoon even door. Want we hadden gisteren ook heel leuk. We hadden gisteren braderie. En dan vanwege de harddraverij. Nou, die ging helaas niet door vanwege de paardjes. Dat was natuurlijk veel te warm. Dus dat is een goed besluit geweest. Dat was wel jammer voor iedereen ook. En zeker voor de organisatie. Want ja, daar zit je natuurlijk niet op te wachten. De braderie ging wel door. En wij hadden twee auteurs. Jair Verwerda, die was er een uur. En ja, we hadden wel weer een beetje pech. Er was iemand gevallen, ambulance voor de deur. En 's middags werd iemand onwel, ook weer voor ons, bij ons in de winkel. Dus dan komt zo'n Jair komt binnen, staat een grote ambulance. Ja, je weet gewoon dat je twee uur dan gewoon... Ja, dat klinkt vreselijk onaardig, maar zo bedoel ik het zeker niet. Want we hebben alle hulp verleend die we ook konden verlenen. Maar ja, je bent gewoon... Ja, er staat gewoon een uur, staat zo'n auto voor de deur. En er komt gewoon niemand langs. Dus dat scheelt, dat was heel lastig. En hij was er maar een uurtje, want hij moest weer door. Maar we hebben zoveel lol gehad. En hij is ook zo... Hij is gewoon zelf heel leuk. Maar hij is ook heel amabel. Hij kan op een hele leuke, subtiele manier kan hij dan toch zeggen... Ja, ga je toch echt maar even mijn boek kopen. En toen zeg ik, ja, mevrouw, u komt daar niet onderuit. Want zo doet hij dat ook met al die politiek.
0: Ja.
1: Dat was heel, heel geweldig. Zijn boek, ook die heb ik, dat boek heb ik gelezen. Leuke anekdotes, bijzondere anekdotes. 25 jaar zit hij in het vak en daar vertelt hij over. Hij komt 30 juni komt hij opnieuw naar Sassenheim. Maar dan echt voor een lezing. Daar kun je nog voor opgeven. Ik zou het doen, want het wordt echt een leuke avond. Dat weet ik nu. Gisteren was even een uurtje signeren en de mensen even enthousiasmeren. Dat was heel grappig. Je kon het boek kopen. Met een kaartje erbij heb je een prachtig vaderdag cadeau. En dat vonden mensen ook leuk. Ja. Dus dat was een leuk idee.
0: Zit hij echt al 25 jaar in het vak? Hij ziet er nog zo jong uit, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. En hij kwam aan in pak. Ik zeg, je doet dat jasje maar uit. Nee, ik blijf netjes in pak. Ik zeg, nee, ik zou hem zeker niet uitdoen. Maar dan zal ik je dan even uit de zon zetten. Want het was natuurlijk echt de zon, die stond er pal op. Nou, nee, het komt wel goed. Ik zeg, dat ga ik wel even veranderen. Dus we hadden hem een beetje naar achter gehaald. Maar hij ging gewoon niet achter die. Hij bleef gewoon in de zonnetje staan. Dus dan zal ik toch even mijn jasje uitdoen. Dus het was echt heel... Echt bloedje heet, maar we hebben het gedaan alsof de warmte er niet was. We hebben heel veel mensen aangesproken en heel veel mensen blij gemaakt. En ook, dat weet ik natuurlijk nog niet welke vaders, maar ook aantal vaders die krijgen morgen een prachtig vaderdag cadeau.
0: Nou, geweldig. En op dinsdag 30 juni komt hij dus terug.
1: Ja, en dan gaat hij echt vertellen. Dan gaat hij echt een lezing geven. Dan hebben we ook stoeltjes en dergelijke. En dat wordt ook weer een... dat zei ik net al. Dat belooft echt een leuke avond weer te worden.
0: Ja, en er komen nog twee grootheden aan, hè, deze maand.
1: Ja. Ja, want eerst hebben we nog Brechtje Rebergen met haar nieuwe boek.
0: Oh ja.
1: Zij was er, dat is ook wel heel bijzonder weer. Zij was er vorig jaar, ook op de braderie, wist ik helemaal niet eens meer. Zelfde tijd, exact dat. Zelfde dag, exact dat. Het was in ieder geval vrijdag de 19e en dit was vrijdag, vorig jaar was vrijdag de 20e. Maar ook in die warmte. Dus zij heeft gewoon twee keer hetzelfde meegemaakt. En vorig jaar was het echt van, wat leuk. Ja, ik wil wel kennis maken. En dit jaar, en dat vind ik dan wel heel erg leuk, waren de mensen die kwamen langs en zeiden, hey, maar jij was er vorig jaar ook. Ja, ik heb je boek gelezen. Heb je weer een nieuwe? En dan wordt het boek meegenomen, omdat mensen dan toch enthousiast worden. Ja, dat is toch geweldig. Dat is voor haar toch ook helemaal geweldig. Dus daar hadden we nog maar twee boeken van over. Net als bij Jair. En die zijn ook los.
0: Nou, een zeer succesvolle dag gisteren dus.
1: Zelfs met die warmte kun je er toch een succes van maken.
0: Ja, zeker. Nou, dan die twee grote namen.
1: Nieuwe, hè? Ja, dat wil je ook nog weten. Ja, sorry. Ik heb zoveel te vertellen, maar we doen ook zoveel leuke dingen. Wat gaat als eerste komen? Even kijken. Ik denk dat als eerste Twan Huis is,
0: klopt,
1: denk ik. Dat
0: de 26e.
1: Ja. Ja, vrijdag de 26e komt Twan Huis. Die heeft natuurlijk het mooie boek Droompad geschreven. Dat is de 555 kilometer wandelroute die hij heeft gemaakt samen met zijn zoon. En daar komen ook heel wat openbaring van. Hij heeft natuurlijk zijn vader verloren. En hij heeft echt wel... ik ga het allemaal niet vertellen, want het staat in het boek. En die gaat daarover vertellen... En ook daar lopen de aanmeldingen echt al wel vol. We hebben maximaal 50 man in dit geval. Want ik wil het gewoon in de winkel doen. Want het wordt anders gewoon too much. Dan moet je... je moet niks, maar je moet er wel... het is wel handig om snel erbij te zijn. Allemaal niet last minute. Graag, please. En dan hebben we de volgende dag hebben we Karin Bloemen. Die komt om 11 uur. Dat is een zaterdag met haar nieuwe haakboek. Dus neem je
0: over de week, volgende week.
1: Ja. Oh, dus volgende week al. Is volgende week al. Oké, mensen, even nog een oproepje, kom maar. Want daar mag nog wel wat bij, omdat zij haar lezing heeft moeten verzetten vanwege persoonlijke omstandigheden. En die gaat dan nu komen. Maar ja, dat zal je net zien, dan kunnen mensen weer niet. Dus er zijn weer wat afvallers. Maar er is ook weer ruimte voor nieuw. Dus heel leuk. En misschien gaat ze nog wel zingen.
0: Ja, laten we het hopen. Dat is volgende week om 11 uur 's ochtends, hè, komt ze al.
1: Ja, dat is wel, dat was het enige gaatje nog in haar agenda. Dus het, ik zeg van ja, ik wil wel afbellen, dat begrijp ik. Maar ik wil echt wel graag een nieuwe datum. Dan kunnen we dat gelijk doorgeven. Want je weet precies hoe dat gaat en dan komt er niet van enzovoort enzovoort. Nou, dat is altijd gewoon vrij lastig. Dus volgende week zaterdag om 11 uur. Nou, dat is ook wel leuk. Weet je, sommige mensen kunnen 's middags niet of 's avonds niet. En die kunnen wel weer 's ochtends. Dus ik hoop dat mensen het leuk vinden. En ik heb er wel weer zin in natuurlijk. Want het is toch alweer een heel gaaf mens.
0: Ja, zeker ja. Dus als ik jou volgende week bel, dan zit Karin Bloemen er ook.
1: Ja, dat is waar. Nou, dan ga ik, misschien geef ik wel de telefoonnummer.
0: Nou ja, dat hoeft nou ook weer niet.
1: Oh, dat hoeft niet. Oké, doen we dat niet. Ja, maar ze zitten dan wel, dus dan kan ik wel vertellen hoe het is.
0: Ja, nou, gezellig. Dat was hem denk ik wel, hè, voor vandaag.
1: Ja, voor deze week. Dan heb je dus die 30ste hadden we al genoemd. Nou, en dan hoop ik dat iedereen toch, ondanks de warmte, echt wel denkt aan papa. En dan, bij papa hoort een boek. Zeggen wij altijd maar, bij vader hoort een boek. Dus kom alsjeblieft naar die boekhandel. Die online, daar zijn je lekker toch te laat. Dus wij hebben voldoende mooie boeken op voorraad. En water staat klaar. Een kopje koffie staat klaar. Dus buy local.
0: Nou, goed zo. Dankjewel weer voor je informatie. En ik wens je nog een heel fijn weekend. En graag tot volgende week.
1: Ja, ben jij eigenlijk papa?
0: Nee.
1: Nou, dan wens ik jou... leeft jouw papa nog?
0: Ja.
1: Oh, nou, dan wens ik jou een fijne vaderdag dan wel.
0: Dankjewel. Ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: En tot volgende week dan.
0: Ja, tot volgende week. Doeg!
1: Doeg.

0: zijn de hits van Nostalgiel. En je kan je eigen kennis over de Bollenstreek weer even testen.
1: Nee, dat is natuurlijk kletskoek.
0: Want ik heb weer 3 stellingen voor me liggen. 2 stellingen die kloppen helemaal, maar 1 stelling is absolute onzin. 1 stelling is dus kletskoek.
2: Stelling 1.
0: Hillegom is de noordelijkste gemeente van de Bollenstreek. Hillegom is de noordelijkste gemeente van de Bollenstreek.
2: Stelling 2.
0: De enige basketbalvereniging in Noordwijk heet MSV. De enige basketbalvereniging in Noordwijk heet MSV.
2: Stelling 3.
0: De Klinkenberger Plas ligt in de gemeente Teylingen. De Klinkenberger Plas ligt in de gemeente Teylingen.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3? Denk er rustig over na. Je hoeft niet te bellen, krijg je zo meteen het antwoord van me.

0: 4 over half 12.
1: Idee voor nieuwe busverbinding. Ongeluk met tractor in Sassenheim. En naaktkat gered uit water. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. De VVD in Noordwijk heeft gevraagd om een nieuwe busverbinding via de N206 te onderzoeken. De partij ziet de buslijn naar belangrijke knooppunten als Leiden Centraal als een goed alternatief voor de auto. Zeker voor dorpen die geen eigen treinstation hebben, zoals Noordwijk zelf. Volgens het plan kunnen reizigers met de fiets naar haltes langs de route komen. De VVD wil weten wat er allemaal nodig is om een proef met de snelle busverbinding mogelijk te maken. In Sassenheim aan de Rijksstraatweg is een ongeluk gebeurd met een aanhangercombinatie. De bestuurder van de tractor reed op een schuin stukje weg te dicht bij de sloot. De aanhanger vol met gemaaid gras viel om en belandde in het water. De bestuurder raakte niet gewond, maar het bergen van de combinatie was een behoorlijke klus. Er werd een kraanbedrijf ingeschakeld om de aanhanger uit het water te hijsen. En een opmerkelijke reddingsactie aan de Losplaatsweg in Noordwijk. Een naakt kat zat daar vast op een balk in de sloot, schrok ergens van en sprong uiteindelijk het water in. Het baasje van de kat bedacht zich toen geen moment en sprong hem achterna. De vrouw kreeg haar kat daarna veilig op het droge. De brandweer was ook gewaarschuwd, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: beginnen. Waar zet stichtingen De Combibrug zich voor in?
1: Ja, dat kan ik in het kort samenvatten. Wij zijn een maatschappelijke organisatie, gericht op heel veel 100 jaar. Gericht op sport, kunst en cultuur. En je kan het niet zo gek verzinnen of wij komen daarvoor in aanmerking.
0: Aha, en jouw specialiteit is denk ik sport.
1: Dat klopt, ja.
0: Volgens mij als oud-voetballer van Terlede ook, hè?
1: Correct, ja. Ik heb vaker in de studio gezeten, Willy, ja.
0: Ja, precies. Nou, vanmiddag is in Park Rusthof een speciale sportmiddag voor kinderen van 1 tot 5. Wat houdt dit sportfestival precies in?
1: Ja, dit sportfestival is een aantal jaar geleden tot leven gekomen. In samenwerking met andere verenigingen. Toen kwamen we tot het idee om eigenlijk wat kleinere verenigingen in Sassheim samen te brengen. Want je ziet dat heel veel kinderen tegenwoordig de grote sporten uitkiezen binnen de regio. Ze noemen op de topkorfbal en de voetbal, et cetera. En toen dachten we eigenlijk willen we gewoon iets organiseren waar elk kind naartoe kan komen. Om eigenlijk gewoon alle sporten te doen die ze nog niet kennen.
0: Ja, en aan welke sporten moet ik dan bijvoorbeeld denken?
1: Ja, we zijn nu uitgegroeid tot 6 verenigingen. En uiteindelijk hopen we natuurlijk zo meteen ook een aantal jaar het hele park vol te hebben met meerdere verenigingen. Maar we hebben vandaag bijvoorbeeld het badminton, vechtsport, verdedigingssport, rugby, volleybal, tennis en zelfs de zwemvereniging komt naar het park die iets met zwemactiviteit gaat doen.
0: Ja, dus dat zijn sporten die misschien niet op de eerste plaats staan als het gaat om kinderen die hun favoriete sport uitkiezen.
1: Ja, helaas inderdaad iets kleinere sporten die wat minder bekend zijn binnen de regio, klopt. Ja,
0: en onbekend maakt misschien een beetje onbemind. En op die manier wil je toch een beetje kinderen ermee kennis laten maken. En ik denk dat het doel is uiteindelijk je aanmelden bij een sportclub.
1: Ja, zeker. De grootste is inderdaad ledenwerving voor verenigingen. Maar ook vooral natuurlijk de naamsbekendheid en de gezelligheid te zorgen voor ouders en kinderen.
0: Ja.
1: Maar met name zijn het ook verenigingen die soms wat leden kunnen gebruiken. Daar is dit gewoon een fantastisch evenement voor.
0: Ja, op hoeveel deelnemers rekenen jullie vanmiddag ongeveer?
1: Ja, dat is altijd een beetje afhankelijk, hè. Kijk, we hebben toevallig nu ook wel een aantal evenementen die door andere verenigingen zijn gepland. Bijvoorbeeld bij de Wasbeek is er iets. En we hebben nog wat slotdag Teilingen, geloof ik. Ja, kijk, dat is onmacht. Maar uiteindelijk rekenen we echt wel tussen de 200 en 300 kinderen die op zo'n dag langskomen. Verspreid over de hele middag.
0: Nou, dat zijn er heel wat, ja. Nou, als een aantal procenten zich aanmeldt bij een sportclub, dan is er al heel veel winst geboekt, denk ik.
1: Nou ja, ik denk dat de winst juist is geboekt als we alleen maar lachende kinderen het park uit zien lopen.
0: Dat is inderdaad heel erg mooi.
1: Maar het is een mooie bijkomstigheid voor de vereniging inderdaad. Hè, mochten er wat kinderen zich aanmelden voor een proeftraining of eventueel zelfs lid worden. Ja, dat zou heel erg mooi zijn om kinderen daar naartoe te brengen.
0: Ja, nou was het de afgelopen dagen best wel warm en vandaag misschien ook nog een beetje. Hoe zijn de omstandigheden vanmiddag? Dat hebben jullie natuurlijk wel een beetje in de gaten gehouden.
1: Ja, nee, klopt. Dat was ook wel spannend. Want gisteren was natuurlijk ook de hardraverij in Sassheim. Dat is van afgelast. Van de week was er ook nog met het park dat het eventjes dicht was. Dat is gelukkig allemaal weer open en alles is weer goedgekeurd. Dus we kunnen gewoon volle bak aan de gang. En er is een klein wolkje, dus qua temperatuur is het echt geweldig. Zeker voor kinderen om te sporten, het is niet te warm. Eigenlijk geen betere omstandigheden kan je bedenken.
0: Nou, niet staat een mooie sportmiddag in de weg. Begint allemaal om 1 uur. Kunnen kinderen gewoon zonder zich aan te melden gewoon langskomen?
1: Zeker, het is gewoon inloop. Ouders, senioren, opa, oma, tante, nicht, iedereen kan binnenkomen en kan de sport beoefenen.
0: Nou, fantastisch. Het sportfestival voor kids vanmiddag tussen 1 en 5 in Park Rusthof in Sassheim. Melvin van Stijn van Stichting De Combibrug, dankjewel voor je informatie en heel veel plezier vanmiddag.
1: Ja, jullie ook bedankt. Komt helemaal goed.
0: Graag gedaan. Hoi.
1: Tot vanmiddag. Hoi.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Showtime. Oké, here we go.
18: De Pier en Meer Show.

0: Airport van de Motors. Goedemiddag.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok en je ziet staan. Het is zaterdagmiddag. Het is 12 uur geweest. En dat betekent, wij gaan wederom beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Oftewel een nieuwe Peer en Meer Show. En ze staat weer naast me. De enige echte Rudy.
3: Hoi, Peter.
0: Zo, hoe is het, Rudy?
3: Nee, is het goed.
0: Helemaal goed?
3: Ja.
0: Hoe ben jij dan gisteren de tropische temperaturen?
3: Oh, ik heb heel rustig gedaan.
0: Je hebt heel rustig gedaan?
3: Ja.
0: Dat doe ik altijd eigenlijk.
3: Oh nee, soms ben ik wel eens te druk.
0: Nee, ik moet niet altijd rustig aan. Ik ben nooit rustig eigenlijk. Maar was het een beetje te doen gisteren? Trudy zegt, ja,
3: plak,
0: nee,
3: plak, plak, plak.
0: Ja, ik vind het ook inderdaad veel te warm. Hè. Eigenlijk is de meest ideale temperatuur, dat is eigenlijk gewoon 22 graden,
3: ja.
0: Zonnetje erbij en voor de rest geen wind. Geen wind.
3: Een verkoelend windje.
0: Ik hou niet van wind. Nee, ik heb echt een hekel aan wind. En trouwens, over windje gesproken. Er is weer baanbrekend onderzoek gedaan door de Universiteit van Lutjebroek. Over waarom een windje, ik bedoel dus deze, waarom die stinkt. Oh. Baanbrekend onderzoek gedaan. Nou. Maar goed, daar komt later in het programma gaan we het nou over hebben. Zo een beetje een cliffhangertje gelijk. Want je weet het, Rudy, het is vandaag ook een hele belangrijke dag.
3: Ja, zaterdag.
0: Het is vandaag zaterdag, inderdaad. 20 juni. En dat betekent vlaggetjesdag.
3: Ja, dat is zo.
0: Ik verschrik me bijna.
3: Nieuwe haring.
0: Toch? Het is vlaggetjesdag en het is een jaarlijks evenement in de kustgebieden van ons land. Waar ieder jaar de eerste verse Hollandse nieuwe haring wordt gepresenteerd. En dat dan aan mensen die zoute vis niet ontzettend smerig vinden, weet je wel. Ik moet niet denken, maar goed.
3: Ik hoef het ook niet, maar mijn man is er gek op.
0: Ja, die houdt van de zoute haring, ja. Maar goed, ook voor de niet-visliefhebbers is er genoeg te beleven aan de Nederlandse kust. Zoals muziek, oude ambachten, demonstraties op het water, kinderspelen en natuurlijk de komst van die Hollandse nieuwe.
3: Ja, wat voor demonstraties? Je hebt demonstraties en demonstraties.
0: Dat klopt, ja. Als de Greenpeace is, als die komt demonstreren, dan denk ik,
3: ja, dan is niks aan.
0: Maar misschien gewoon oude ambachten, hengeltje uitgooien, netje erbij, dat soort dingen allemaal. Nou,

0: later in dit programma dus waarom een beentje stinkt. Dat is een heel belangrijk nieuws. Is dat. Dat is onderzoek daar gedaan door de Universiteit van Lutjebroek.
1: En dan heb je nog harde en zachte.
0: Ja, inderdaad. En ook nog natte en... Laat maar gaan. Die is een praatje. Ik kom hier wel. Leave the morning.

0: Marvin Wills en Ferrari. Hey, moet ik dat zeggen, hier in de Pyrenee zo met Lady of the Morning. Ja, Trudy. Er is geen onderdaknieuws waarschijnlijk.
1: Nee, dat
0: is gesloten, het is klaar.
1: Het ligt even stil, hè? Dat theater.
0: Die zijn op vakantie. Ja.
1: Ja, dat begint in september weer.
0: Ja, precies. Maar goed, is er dan nog wat anders leuk te doen in onze fijne pittoreske Bommestreek?
1: Zeker. In Noordwijk, daar zijn de historische rondwandelingen weer gestart.
0: Wat zeg je nou, een hysterische rondwandeling?
1: Nee, een historische.
0: Oh, historisch. Ik dacht een hysterische. Nee, ik denk, wat is dat nou toch weer?
1: Nee, dat is niks hysterisch.
0: Nee, schrok al.
1: Elke dinsdag, dan heb je de mogelijkheid om rond te wandelen in Noordwijk binnen.
0: Ja.
1: En dan kom je langs historische plekjes en dat doe je onder leiding van een gids. En die legt dan allerlei dingen uit.
0: Oh, wat handig.
1: Want die oude pandjes, daar zijn vaak kinderkopjes te zien. Of een levensboom, of dat soort dingen.
0: Of tegenwoordig graffiti natuurlijk ook, hè, allemaal.
1: Wat?
0: Graffiti tegenwoordig. Alles in de mond gesproken, toch? Het zou je huis zijn.
1: Niet in de dorpskern van Noordwijk binnen.
0: Nee, het zou je huis zijn, inderdaad. Kun je gelijk met de kwast aan de gang.
1: Ja. Ja. Maar goed, even kijken hoor. De wandelingen die starten tussen 7:15 en 7:30.
0: Ja.
1: Bij de pomp aan de Voorstraat nummer 42. Dat is bij de Grote Kerk.
0: Is dat bij de Esso?
1: Nee, dat is zo'n oude waterpomp.
0: Oh, waterwater.
1: Waar je vroeger met een emmertje naartoe ging en waterpompen.
0: Oh, op die manier. Is die nog steeds in gebruik, dat ding?
1: Nee.
0: Oh, dat is ook al.
1: Hij staat alleen maar voor de sier.
0: Oh, oké. Okay. Ja, mooi.
1: Maar goed, daar starten die wandelingen. Want ja, je kunt een noord- en een zuidwandeling doen.
0: Ah, dit betekent dus met de wijze van de klok mee of tegen de klok in, waarschijnlijk.
1: Oké, even kijken. Deelnemen, dat kost 7,50.
0: Ja.
1: Maar dat is inclusief een drankje tijdens de nazit.
0: Een drankje tijdens de nazit?
1: Ja.
0: Ah, oké, mooi. Achteraf. Leuk, lekker.
1: Ja,
0: ja, mooi.
1: Even kijken.
0: Ja.
1: Woensdag, 24 juni.
0: Ja.
1: Is er om 14:00 een familievoorstelling. En dat is in het kader van Kunst Klank Zomerlichtfestival.
0: Het Zomerlichtfestival.
1: Ja.
0: Ah, mooi, ja.
1: En dat is van 18, dat is dus donderdag gestart, tot en met 28 juni. En woensdagmiddag om 14:00, dan is de voorstelling Ben's Boot.
0: Wie, Ben's Boot?
1: Ben's Boot.
0: Dan oh, Ben's Boot.
1: Ben heeft een bootje.
0: Heeft hij een boot? En die kunnen we gaan bekijken of zo, dat is een boot. Heb je een nieuwe boot?
1: En dat is een fantasierijke en ontroerende voorstelling. En geschikt voor de hele familie.
0: Ja.
1: Vanaf 4 jaar.
0: Maar wat is van boot dan? Gewoon een kano of een opblaasboot of een wat soort dingen?
1: Dat staat er niet bij.
0: Een kustvaarder.
1: Dan moeten we gaan kijken. Even kijken hoor. Dat gaat over liefde, verlies, omgang met grote gevoelens. Veel humor, muziek, groteske typetjes en meeslepende scènes.
0: Oh, nou, ik ben benieuwd.
1: Nou ja, om 14:00 begint het. En tickets kun je kijken op kunstklank.nl.
0: Ja, dat was hem. Nou, mooi, Rudy. Ja, heb ik even een lekker plaatje weer. Oh, zo'n zomers plaatje weer. 1978, geloof ik. Deze plaat van Cloud Substitute. Oh, lekker plaatje dit. Nou, we gaan er even bij zitten toe.

0: Substitute van Cloud. Die kwam afkomstig uit Zuid-Afrika trouwens.
1: Uit Zuid-Afrika kwam hij.
0: Okay. Ja, inderdaad. Maar twee hikjes gaat en daarna nooit iets van gehoord. Nou, met deze uit 78, een gelukkig plaatje toch?
1: Zeker.
0: Toen zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske Pollenstreek.
1: Ja.
0: Die je even met ons wilt delen.
1: De Heemtuin is weer open.
0: Is die wel? Was die dicht dan?
1: Ja, hij was dicht. vandaag dan is die geopend van 2 tot 4. En bezoekers zijn welkom. En kinderen die kunnen een boekenlegger voor Vaderdag maken. Of Happy Stones beschilderen.
0: Happy Stones?
1: Ja, Happy Stones. Dat is een rage geweest, vooral in corona.
0: Ja.
1: Dan gingen die kinderen van die steentjes, ook volwassenen.
0: Ja.
1: Leuk kleuren. En dan zetten ze daar een... Ja, je kon dat zoeken op internet.
0: Ja.
1: Een of andere site. En die verstopten ze dan overal onder een boom of in een struik of weet ik het. En als je hem dan vond, dan werd er gevraagd of je hem meenam, een foto maakte, wat je hem gevonden had en waar je hem weer neergelegd had.
0: Oh, nou wat leuk zeg. Mm. Oh, wel ingewikkeld trouwens allemaal zeg.
1: Je moet even bezig zijn.
0: Ja, hartstikke leuk als je ervan houdt tenminste wel. Ja, maar goed.
1: Ja, goed. Deelname aan de activiteiten is geheel gratis.
0: Ja, oh, dat scheelt.
1: En er is ook gelegenheid om een wandeling door de Heemtuin te maken. En er zijn inheemse planten te koop. En de Heemtuin kun je vinden aan de Don Bosco-straat langs het pad naar de Zemelmolderpolen. Dus vanmiddag tussen 2 en 4.
0: En waar, in welke dorp is dat?
1: Lisse.
0: Ah, in Lisse. Want ja, wij hebben namelijk in het vorige hebben wij ook een Heemtuin.
1: Oh,
0: ja. Ja, echt, we hebben een Heemtuin. Maar hun zeiden van, je kan ook even een wandeling door die tuin maken. Maar bij ons, ja, je kan wel een wandeling maken, maar je bent er zo doorheen.
1: Oh. Ja, ik ben er nooit geweest.
0: Zeer slechte been zijn, wil je er langer dan een kwartier over doen?
1: Oh.
0: Ja, zo.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Nou ja, maar je kunt er ook lekker gaan zitten en genieten van wat er te zien is.
0: Tuurlijk, als je dat wil. Tuurlijk, ja, lekker even gaan zitten. Heb je er nog een keer, Trudy?
1: Ja. Er is glaskunst in de Wereldwinkel.
0: Oh.
1: Vanaf gisteren tot en met 10 juli is er een expositie te zien met glaskunst van Martijn Plug uit Noordwijk.
0: Oh.
1: De werken zijn van versmolten glas. Ze zijn transparant en abstract en kleurrijk. Het dagelijks leven, dat vormt een inspiratiebron. Zoals bijvoorbeeld de structuur van een struik of een stenen muur.
0: Ja.
1: Op zaterdagen, vandaag dus, en volgende week en 4 juli... dan is de Noordwijker in de Wereldwinkel aanwezig om te vertellen over zijn werk. En de zomerexpositie is georganiseerd in samenwerking met Kunstzin. En dat is een stichting met als doel het promoten en ondersteunen van kunstenaars van de gemeente Noordwijk. En de Wereldwinkel die vind je aan de Dorpstraat in Noordwijkerhout.
0: Nou, hartstikke mooi zegt Rudy. Naar de volgende plaat gaan we dan spelen. Het moeilijkste spel van de hele Bollenstreek. Het spelletje Mission is...

0: Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Mensen thuis, pak weer de papier, want dit is zover. We gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Ik kan vandaag trouwens een hele mooie prijs winnen. Het spelletje Mission Impossible. En een mooie prijs, dat is een, hoe zou ik het zeggen? Een barbecue, een tafelbarbecue of een tafelgril eigenlijk. Dat je lekker gewoon kan gaan zitten grillen aan tafel.
1: Hij
0: is super mooi, super luxe. Het is ook een hele mooie prijs. Moet je wel eens meespelen. Je weet hoe het werkt. We zoeken een woord van 7 letters. In de letters krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als dan die aanwijzingen weer te ontrafelen. Ja, let erop, dan ben je er nog niet. Want om het extra moeilijk te maken heb ik dus al die letters door elkaar heen gehuzzeld. Daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als dat woord dan met het ontrafelen pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. Goeie antwoord. En dan maken we dus een kans op die mooie tafelgril barbecue. Moet je wel meespelen? Heeft ondertussen iedereen pen en papier bij de hand? Want dan gaat die zo direct eruit. Hou je vast. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar.
0: Mooi, gaan wij beginnen met
2: de eerste letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de eerste letter van een zomerse wijn. Dus geen rode of witte wijn, maar die derde soort die er lekker tussenin zit. Dus de eerste letter van een zomerse wijn. Geen rode of witte, maar die ene die er lekker tussenin zit. Wij gaan snel verder met
2: de tweede letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de eerste letter van de groente waar patat van wordt gemaakt. Dus de eerste letter van groente waar patat van wordt gemaakt. Mijn favoriete groente, als je patat van gemaakt is. Wij gaan snel verder met
2: de derde letter.
0: En daar zoeken we dan de eerste letter van een vogel die kan praten. Dus de eerste letter van een vogel die kan praten. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gaan wij snel verder met
2: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van het dagdeel voor de middag. Dus de eerste letter van het dagdeel voor de middag. Ja, heb je die gevonden? Mooi, kunnen wij weer verder met
2: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een smal straatje. Dus de eerste letter van een smal straatje. Ja, gevonden? Mooi, gaan wij snel verder met
2: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van het rode fruit dat ook wel een zomerkoninkje wordt genoemd. Dus de eerste letter van het rode fruit dat ook wel een zomerkoninkje wordt genoemd. Eigenlijk niet zo moeilijk, hè? Gaan we snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
2: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een frisdrank voor kinderen dat je aanmaakt met water. Dus de eerste letter van een frisdrank voor kinderen dat je aanmaakt met water. Ja, heb je die gevonden? Nou goed, als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak daar een woord van. Het woord van de dag. En pak de telefoon en bel heel snel 071-361-3199 voor jouw goede antwoord. En dan is die tafelgril misschien wel voor jou een echt vaderdagcadeautje voor het voetbal.

0: gezellig plaatje, toch? Het zit geen zomersplaatjes, hè, Trudy? Dan weet je het ook niet meer.
1: Je wordt er lekker rustig van.
0: Zo is dat. Nou,
1: dat
0: goed.
1: Heb ik wel eens nodig.
0: Als je meespeelt met een spelletje Mission Impossible, ja, dan staat hij dus voor je klaar. Zo. Kan je hem winnen. Een echte, waanzinnig mooie tafelgril.
1: Zeker.
0: Waar je dus lekker op kan barbecuen. Hè, en dan kun je er gewoon voor gaan zitten. Ja, wel een beetje kolen erin gooien dan. En zitten spiesjes er al bij. Kippetje eraan schuiven. Nou, je zit geramd hè, met dit voetbal tegenwoordig. Oh, heerlijk. Morgen vaderdag. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Moet je wel meespelen. 071-361-3199. Trudy. Gratis af te halen. Is er nog iets gratis af te halen in de streek?
1: Nou, er is zeker nog wat gratis.
0: Ja, oké. Okay, ik ga er gelijk weer bij zitten dan. Met een en al oor.
1: Ja. Badam, bam, bam, bam. Er is een speelgoedtractor op te halen.
0: Een speelgoedtractor? Oh, ja. Mooi. Leuk.
1: In Warmond is er een televisietoestel op te halen van het merk Salora.
0: Salora. Oké. Okay. Okay, dat is eigenlijk alleen Spaanse televisie ontvangen dan. Okay. Salora.
1: Maar dat maakt niet uit.
0: Maar dat maakt niet.
1: In Noordhekkerhout is een Ligustrum vulgare.
0: Ah, die is die weer?
1: Ja.
0: Mooi. Wat is, is die eetbaar trouwens
1: ook? Nee, dat is een haagje.
0: Wie?
1: Een haag.
0: Een haag?
1: Voor in je tuin.
0: Oh.
1: Hij is 5,5 meter breed. Hij is al 60 centimeter hoog.
0: Ja.
1: Hij is al uitgegraven. Staat helemaal klaar, verpakt. Kun je zo inladen.
0: Strik eromheen en dan meenemen.
1: Ja, nou, helemaal zeg. Gratis in Noordwijkerhout.
0: En dan heb je, wat heb je dan voor haag dan?
1: Een Ligustrum vulgare. Een vulgare, dat is denk ik een gewone Ligustrum.
0: Een gewone Ligustrum? Ja, tuurlijk. Nee, dat is een stomme vraag.
1: Een Ligustrum
0: haag. Dat weet iedereen toch, dat het normale Ligustrum is. Ja, Ligustrum. Ja, mooi. Nog een meer? Ja.
1: Er is 330 gram gewassen, gekaarde wol op te halen. En die is prima om mee te vilten.
0: Oh.
1: Ik denk dat jij er even heen moet.
0: Ik hoop dat mijn vrouw het niet gehoord heeft. Want ze mijn hele huis heeft binnenkort helemaal onder haar. Nou.
1: Een hondenbench.
0: Wat, een hondenbench?
1: Ja.
0: Mooi.
1: In Noordwijk. En die is 60 bij 55 bij 55.
0: Oh, oké.
1: Dus het is niet zo heel groot.
0: Nee, maar je een klein hondje hebben natuurlijk, hè? Of gewoon die hond een beetje erin proppen. En dan gaan we dat deurtje dicht trappen. En dan blijft het ook wel in zitten, toch?
1: Ja, daar heb je wel kans van.
0: Tuurlijk.
1: Maar goed, dan heb je daarna misschien een grote rekening van de dierenarts.
0: Van de dierenarts?
1: Ja, als die zich bezeert.
0: Als die er niet meer uit kan of zo?
1: Ja.
0: Oh jee, zou dat zijn? Ja, verschrikkelijk zou dat zijn.
1: Nee, oké. Okay. In Warmond kun je ophalen een grote professionele kapstok met 25 haken. En dan moet je denken aan zo'n stalen...
0: Een professionele kapstok?
1: Ja.
0: Hoe, wat kan daar nou professioneel zijn aan een kapstok?
1: Ah ja, vaak in kantoorruimtes en zo.
0: Oh, dus, zo'n kapstok.
1: Ja, zo'n kapstok. Ja.
0: Dan moet je daar thuis dan mee? Moet je wel heel veel jas hebben dan?
1: Ja, of een grote hal.
0: Ja, inderdaad, een grote hal.
1: Dat je veel bezoek krijgt.
0: Dat kan, ja.
1: Oké, okay, Bibi en Flip, die zoeken een nieuw huisje.
0: Tuurlijk, die zoeken een nieuw huis, ja, Bibi en Flip, tuurlijk. Want, wie niet er eigenlijk in deze tijd, hè?
1: Ja, ja. Nou ja, dat is zo. Maar goed, dit zijn konijntjes.
0: Konijntjes?
1: Ja.
0: Ah.
1: 31 augustus worden ze 4 jaar.
0: Oh.
1: En ja, je kunt ze alleen samen afhalen.
0: Nou, dat geeft niet.
1: En ze zijn
0: we hebben twee kerstdagen, zeg ik altijd maar, toch? Ja.
1: Ja. Ze zijn al gesteriliseerd en gevaccineerd.
0: Ook nog gevaccineerd. Dus, nou, ja, dat zijn,
1: voor
0: dat zijn, hadden ze niet gelijk met je kunnen ook nog marineren? Dat was ook al lekker geweest.
1: Ja,
0: toch?
1: Je kan in alles willen voor gratis.
0: Weet je, Trudy, ik zag het gisteren. Gisteren was het weer bloedheet. En ook al had ik het niet gevoeld dat het zo bloedheet was, ik zag het gewoon. Want wat vond ik naast mijn auto op straat? Een mus.
1: Oh, die was weer doodgevallen.
0: Die was van het dak gevallen. Maar als het heet is, dat vind ik wel jammer, er vallen alleen maar mussen van het dak.
1: Ja.
0: Ik heb nog nooit gezien dat er bijvoorbeeld een kalkoen van het dak valt met
1: nee,
0: die hitte.
1: Nee,
0: dat heb je nodig. Of
1: dat
0: een
1: is wel
0: polskip.
1: Jammer. Ja, dat is
0: als
1: wel
0: er een mus dan heb je, er zit weinig vlees aan. Ja. Dan heb je helemaal
1: goed,
0: niks aan,
1: als je er een aantal hebt.
0: Ja, dat is dat okay, jammer helemaal
1: nou
0: niks
1: ja,
0: aan.
1: Goed.
0: Heb je nog wat...
1: In Voorhout kun je ophalen een zwart katertje.
0: Een zwart katertje?
1: Ja, zo spoedig mogelijk, graag.
0: Oh, ja. Ik had gisteravond nog een beetje kater.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb gisteren een feestje gevierd. En,
1: ja.
0: Nou goed, in ieder geval een beetje te veel gegeten eigenlijk.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Maar het was wel lekker.
0: Dat was zeker lekker, ja. Nou, okay. Ja zeker, nou.
1: We hebben er wel van genoten.
0: Ja, heerlijk.
1: In Hillegom is een stoelfiets af te halen.
0: Fietsen.
1: Een stoelfiets. Nee, een stoelfiets. Het is een stoel, maar daar kan je dan op fietsen.
0: Oh, wat handig.
1: Ja.
0: Je hebt ook van die stoelen met zo'n lanceerinrichting, dat je mag erop staan. En hier, deze kan fietsen dan gelijk.
1: Ja, hier kan je fietsen.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is ideaal voor thuis te revalideren. Ja. En cardio-oefeningen te doen.
0: Heerlijk lijkt me dat, zeg. Nou.
1: Nou, in Noordwijk een Fisher-Price speelgoedkassa met muntjes.
0: Oh, ja, mooi.
1: Ja, die muntjes raken nog wel eens kwijt, maar ze zitten er nog bij.
0: Ja, mooi. Ja, leuk.
1: In Voorhout een antieke kast met uitschuifladen bekleed met groen vilt, waardoor het als bureau gebruikt kan worden. Het is van notenhout, het is een mooi beslag en het heeft ook nog twee sleutels. Dus de sleutels zitten er ook nog bij.
0: Wat is het dan van ding? Een kast met een sleutel, met een slot?
1: Ja, een antieke kast. Uitschuiflade kun je het ook als bureau gebruiken.
0: Ja, nou, handig. En die kun je ook op slot doen, dus begrijp ik. Ja. Nou, mooi. Ja.
1: Nou, dan, je kan er maar klaar voor zijn. Ja. Sneeuwkettingen.
0: Nou, inderdaad. Ik verwacht weer een koude winter. Dit jaar is trouwens het jaar van El Niño, heb je gehoord? El Niño?
1: Ja.
0: Ja, en dat kan dus extreem weer met zich meebrengen. Maar ja, ik hoop natuurlijk een beetje op extreme sneeuwval.
1: Lekker sneeuw.
0: Heerlijk lijkt me dat. Nou, kijk er nou wel uit. En trouwens, morgen, dan gaan we alweer naar de winter toe. We hebben de langste dag.
1: Hou even op.
0: De langste dag. Oh ja, en dat betekent, we gaan alweer naar de winter toe.
1: Ja.
0: Oh, ik heb nu al zin. Ik kan niet
1: wachten, zeker.
0: Ik ga zo een kerstplaat draaien. Oh. Daar heb ik nou alweer zin in, natuurlijk.
1: Maar goed, sneeuwkettingen voor de bandenmaat. 195 bij 65 bij 15.
0: Ja, dus, ja mooi. Ja.
1: Dit is
0: wel
1: jammer, zeker. Dus
0: ja, geen idee. Dat heb je waarschijnlijk alleen voor invalide wagens.
1: Maar ze zijn al ingevet
0: en
1: weggezet. Dus klaar voor gebruik.
0: Oh, hartstikke handig. Zeg. Nou, mooi.
1: Nou. Ja. En als laatste een mannetjeskonijn. 1 jaar oud. Op te halen in Voorhout.
0: Ja, hoe groot is die ongeveer?
1: Hoe groot? Ja, ik denk 1,5 kilo.
0: 1,5 kilo? Oh, nou lekker.
1: Ja.
0: Ik zet die hebben namelijk goed. Ik heb er al 2 dan die ik ga ophalen.
1: Ja.
0: Maar dan gaat deze van de derde. Even de diepvries in. Ja,
1: helemaal goed.
0: Tot de basis.
1: Oké, dit was het.
0: Ja, dat was een mooi dat zeg. Heerlijk. Zo direct trouwens in dit programma.

0: wilt het natuurlijk weten. Waarom stinkt een windje? Nou, later in dit programma hoor je er alles over.
1: Luister van 12 tot 2.
0: Samen van 12 tot 2. Alleen de beste muziek en de mooiste prijzen. Zoals deze bijvoorbeeld.

0: Volgende was dit de inzending voor het Eurovisie Songfestival van België. Maar ja, heb ik natuurlijk net niet gehaald. Jammer hoor. Dankjewel, K3. Goed, mensen thuis. Morgen, dan is het zondag 21 juni. En dan vindt op het Dorpsplein in Warmond weer de jaarlijkse textielmarkt plaats. Het is met een breed aanbod van materialen, handgemaakte producten en ambachtelijke demonstraties. Loopt het weer een inspirerende dag te worden. En we gaan hier even verder over praten met de marktcoördinator, zoals ze heet, Claire Jansen, over deze bijzondere editie. Goedemiddag, Claire.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jullie praten over een bijzondere editie. En hoe bijzonder is deze editie dan?
1: Nou, hij is bijzonder omdat we extra veel markt samen hebben. We hebben er 50. Nou, dat is best wel veel.
0: En, ja.
1: Dus het is waardoor ook het aanbod erg gevarieerd is. En alle mogelijkheden zijn er om kennis te maken met het textielwerk.
0: Ja, inderdaad, hè. En heb ik begrepen dat er ook dit jaar zijn er dus weer 10 nieuwe kramen bij.
1: Ja,
0: en als je dan even gaat kijken naar die 10 nieuwe kramen, naar welke ben je dan zelf het nieuwsgierigst?
1: Ja, daar ben ik zelf nieuwsgierig.
0: Ja, van die 10 nieuwe.
1: Oh ja, ja. Nou wat ik erg leuk vind, dat zijn de kramen met de demonstraties.
0: Ja.
1: Dat is toch altijd erg leuk om te zien hoe wol en een heel natuurlijk materiaal, hoe dat verwerkt kan worden.
0: Ja. He,
1: en dan denken we aan het kaarden, aan het spinnen, aan het weven. Nou, op allerlei manieren dat je daar mooie dingen van kunt maken. Nou, daar ben ik erg nieuwsgierig naar. En wat ook erg leuk is, dat er workshops aangeboden worden om mensen ook zelf aan de slag te laten gaan met bijvoorbeeld spinnen.
0: Oké, okay, en dat allemaal morgen tegelijk. Je kan gelijk morgen achter een spinningwiel gaan zitten. Ja. En dan even een draadje spinnen of zo.
1: Oh, wat goed, dat zeg. Dat wordt aangeboden door een van onze kraamhouders.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja.
0: Hé, en dan heb ik ook begrepen, hè, dat er zijn natuurlijk allerlei, je zegt het zelf al, hè, er is wol, er zijn garens, hè, er is antiek en er is zelfs damast. Geen idee wat dat nou weer is.
2: Damast.
0: Afrikaans, dus, weet jij wat het is, damast?
2: Damast, ja, wat is dat dan? Damast, alleen damast, het tafellaken.
0: Echt waar?
1: Ja, precies, dat is een heel
2: duurzaam product.
1: Exclusief product. Ja, vroeger had je damast tafellakens en dat werd alleen gebruikt.

0: Uit veel hele rijke mensen.
1: Oh.
0: Dus het is een heel mooi soort linnen.
1: Ja, wij waren thuis hadden we alleen maar zo'n asbestplaatje, weet je wel. Dus,
0: ja,
2: mijn
0: oma
2: had
0: dat. Ja, dat heb je al lang niet meer.
1: Nee, we hadden niet meer. Maar goed, als je dus even naar de nieuwe trend gaat kijken dan. Hè. Wat is op dit moment de trend in de textielwereld?
0: Nou, wat ik eigenlijk zie is dat er de duurzaamheid erg belangrijk wordt.
1: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk al lang zo, maar nu wordt het steeds belangrijker. Dus je hebt ook vintage kleding, hè, dat het ook nog een keer gebruikt kan worden. Er worden producten gemaakt of aangeboden van resttextiel.
1: Ja.
0: Dus het opnieuw gebruiken van textiel.
1: Ja.
0: Dus dat is heel belangrijk. En ook de natuurlijke bewerking van bijvoorbeeld van de wol en van de katoen.
1: Ja, ja.
0: Dus het is wat dat betreft, gaat het helemaal mee met de tijd. Wat betreft de duurzaamheid, maar ook de diversiteit wat er aan aanbod is.
1: Ja, wat goed zeg.
0: Dat is dus heel mooi.
1: Ja, ja. En voor de bezoekers die nog nooit op de textielmarkt zijn geweest, wat mogen zij absoluut niet missen morgen?
0: Wat mogen maar dat is de hele markt.
1: De hele markt?
0: De hele markt, maar nee, precies. Je komt binnen in Waalmond, in een prachtig dorp, en dan ga je dus niet meteen naar het strandje toe, maar dan ga je doorlopen en dan kom je vanzelf bij het pleintje.
1: Ja.
0: En daar is al een heleboel te doen, want er is ook nog een natuurlijk ons de oude school, waar je lekker wat kunt drinken en eten.
1: Ja.
0: En het is altijd, denk ik, wel welkom met dat warme weer wat
1: zeker.
0: Te wachten.
1: Ja.
0: Nou, en dan heb je al een heleboel dingen te zien en te doen en te kopen natuurlijk. Want
1: er
0: is ook heel veel, kun je cadeauartikelen krijgen om alles wat er gemaakt is door de mensen. Dus het zijn ook hele mooie dingen die je kunt kopen.
1: Ja.
0: En dan loop je door naar de oude school en dan kom je bij het schaatspleintje.
1: Mm-hmm.
0: En daar staan ook nog een heleboel mooie kramen waar je nog een keer uitgebreid je kunt verdiepen en je kunt amuseren met allemaal mooie spulletjes.
1: Ik begrijp het. Ja, en voor de totale sfeer van die markt, dus zoals u vertelt. Ik kom ook morgen denk ik even kijken hoor.
0: Ja, zeker doen, want we hebben ook nog natuurlijk de nieuwe tentoonstelling van het Oude Raadhuis.
1: Ja.
0: En dat wordt geopend. Dus er is nog extra meer een feestelijke sfeer daardoor.
1: Ja.
0: En ik heb ook gehoord, maar ik weet niet hoe laat of zo, dat de oude school zelf ook nog een muziekbandje heeft.
1: Oh.
0: Die optreedt, maar ik weet niet hoe laat dat is. Maar wij zijn open van 11 tot 4.
1: Oké,
0: hartstikke mooi. Dus dat is in ieder geval de tijd dat iedereen terecht kan.
1: Mooi, dan weten we dat al alvast in ieder geval. Hè? Dat heb ik ook begrepen, en je zei het net zelf al een klein beetje. Er zijn ook demonstraties hè, van spinnen, zei je net zelf al. Hè? Maar ook heb ik begrepen van kantklossen en van weven. Ja. En waarom vinden jullie het nou zo belangrijk dat deze oude ambachten onder de aandacht worden gebracht op deze markt?
0: Nou, dat is omdat ik denk dat het dat wij dat misschien niet zo belangrijk vinden, maar dat het de tendens is van de maatschappij zelf om meer kijk te hebben en om meer weet te hebben van hoe dingen nou gemaakt worden.
1: Ja.
0: En dus steeds meer mensen zijn die dat ook willen leren, die daar ook zien wat de waarde daarvan is, hoe je dat doen en maken. Dus er is veel belangstelling voor. En
1: als
0: belangstelling er is, dan willen wij daar graag aan meewerken natuurlijk.
1: Ik begrijp
0: het. En het is gewoon heel bijzonder om te zien hoe er kantklossen, hoe dat gemaakt wordt. Want dat vergt erg veel geduld en erg veel tijd. En het is toch zo mooi in deze tijd van de hectiek dat je daar eens even bij stilstaat.
1: Kantklossen hebben natuurlijk een beetje een stoffige naam, maar niemand heeft voor mij ook nog gezien hoe het werkt allemaal. En volgens mij is het best wel ingewikkeld allemaal. Hè. Maar
0: ja,
1: goed, de markt, hè. Precies.
0: Ja.
1: Maar de markt die trekt zowel hobbyisten als professionals. Hè? En wat hoor je nou vaak terug van de bezoekers van de sfeer die op de markt geweest zijn bij jullie? Wat hoor je terug?
0: Nou, wat ik veel hoor is dat het ten eerste zo gezellig is.
1: Ja.
0: En ten tweede, het is een beetje, het is niet zo formeel. Het is ook allemaal mensen kennen elkaar, ze komen met elkaar in gesprek. En ze vinden het leuk om over dingen te praten met de kraamhouders. We hebben allemaal hele enthousiaste kraamhouders die heel veel afweten van hun eigen product. En dus je krijgt ook echt deskundige informatie als je daarna vraagt.
1: Ja.
0: Dus het geeft en gezelligheid en informatie. En het sociale aspect is hier, vinden wij ook heel belangrijk.
1: Ja, ik geloof
0: dus
1: het.
0: Eigenlijk, Ja? Is het alleen maar leuk.
1: Ja, ik geloof het ook direct, wou ik zeggen. Want mijn vrouw die gaat ook elk jaar even op jullie kijken. En die komt altijd helemaal met een brede glimlach weer thuis. En die zegt van, dat was zo gezellig daar zo.
0: Nou, kijk, dan weet je toch al hoe mooi het is om daar naar warm te
1: Zeker. He? Maar als ik naar u luister, ben ik nog enthousiaster erover. Want ik ben Ja, precies. Hartstikke leuk. Hey, voor de mensen thuis, die zeggen, nou oké, ik ben ook enthousiast. Ik wil er echt naartoe, hè. Even voor de duidelijkheid. Waar, wanneer en hoe laat gaat het allemaal plaatsvinden?
0: Nou, het gaat echt open om 11 uur, want we moeten natuurlijk wel, er is zoveel te doen als voorbereiding. Dus de kramen moeten eerst mooi gemaakt worden en ingericht worden. Dus om 11 uur mogen de eerste bezoekers ontvangen. En dat gaat duur tot 4 uur. En precies wat ik zei, hè, bij het pleintje en bij het Kaaksplein, daar staan we. En de auto's kunnen ze terecht bij de gemeentehaven als ze met de auto komen. Of we hebben een hele grote parkeerplaats achter bij de school, bij de basisschool.
1: Ja.
0: Dus het is ook heel goed bereikbaar. En heel veel mensen komen ook met de fiets natuurlijk, met het prachtige weer. En dat zou ik steeds aanbevelen. En er is altijd plek om je fiets ergens te parkeren.
1: Altijd, precies. Ja. Hey, en dat pleintje waar ik het over heb, dat is bij de pomp in het hart van Warmond, is dat, hè?
0: Ja. Precies.
1: Nou, het kan niet missen. Jullie krijgen morgen mooi weer. Ik zeg altijd maar, je krijgt wat je toekomt. Dus het wordt morgen een hele mooie dag. Ik hoop dat je ook echt een hele fijne dag hebt. En dat er heel veel mensen gaan komen. En dat het weer een dag wordt om naar uit te kijken. Zelfs als we een jaartje verder zijn.
0: Ja, nou hartstikke bedankt. Ja, dat gaat vast lukken.
1: Ik hoop je volgend jaar weer te kunnen spreken. Om weer te mogen aankondigen en onder aandacht te brengen. En dan hoop ik weer op een mooie dag dan. Maar in ieder geval, eerst gaan genieten morgen dan. Hè?
0: Ja, dankjewel hè.
1: Claire, tot de volgende keer dan. Hey, groetjes. Doei. Ja, daar word je toch helemaal blij van als je naar luistert.
3: Zo enthousiast.
1: Precies, als je denkt aan kantklossen, weet je wel. Denk je, een beetje stoffig. Maar nee, zoals zij het vertelt.
3: Ik heb respect voor die mensen die dat kunnen.
1: Ik word er helemaal blij van.
3: Ik zou al die klosjes door elkaar gooien.
1: Ja, nou, dat zou ik denk ik ook doen. Ik zou er geen eens aan beginnen, denk ik. Maar toch, als je het zo hoort, denk ik van nou. Ik wil het gewoon een keer zien. Ik wil het meegemaakt hebben in dat sfeertje proef op die markt. Absoluut. Het lijkt mij gewoon super, super leuk. Mensen thuis, we zijn zo direct terug naar de reclame met nieuws. Oh ja, dan natuurlijk in de tweede uur, hè, die cliff. Hanger, waarom een windje, waarom die stinkt?
3: Nou,
1: er is onderzoek toch gedaan door de Universiteit van Lutjebroek. Later daar meer over in 2 uur. Tot zo direct dan. Doei.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 1 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: I Will Survive van Gloria Gaynor in het tweede uur van de Pyramide. Goedemiddag.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Pier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: En nog steeds met Trudy ook natuurlijk. Hè. Ja, en met thuis. Het gaat zo snel. Met Trudy, je weet het ook. Hè. Elke week zeg ik het.
3: Het vliegt.
0: Het slechte nieuws. We hebben nog één, we hebben al één uurtje achter de rug. Wat goed nieuws. We hebben nog één uurtje Pier en Meer voor de boeg. Hè, Trudy. En wat gaan we doen in het tweede uur van de Pier en Meer Show?
3: Nou, we gaan natuurlijk door met goede muziek.
0: Ja.
3: We gaan de groeten doen. En we gaan nog een keer Mission Impossible spelen.
0: Zeker. En de cliffhanger natuurlijk, hè. Oh, waarom een stinkt. Ja. Ja, er is onderzoek door gedaan door de Universiteit van Lutjebroek.
3: Vertel even.
0: Vertel eens wat ik wil. Een beetje echt cliffhanger, want het is echt spraakmakend nieuws.
3: Ik ben nieuwsgierig.
0: De universiteit heeft daar echt onderzoek naar gedaan. En het is nu bekend. Het is duidelijk waarom een windje stinkt. Maar ik realiseer me nu ook, Trudy, dat dit is eventjes de laatste Pier en Meer voor de korte, ik moet er wel bij zeggen, onze korte zomerstop.
3: Ja, wij doen niet zo lang.
0: Nee, we gaan er maar 3 weken tussenuit.
3: Ja.
0: 3 weken is maar te overzien, toch? Maar toch. En daarom hebben ze ook vandaag een extra grote prijs in het spelletje Mission Impossible. We hebben niet zomaar een prijs, geen lullige prijs. Nee, we hebben echt een complete barbecue set. Hier zit nou ook nog een dienplaat zit er nog bij. Een tafel barbecue.
3: Een dienplaat?
0: Ja, die zit er bovenop, die houten plaat.
3: Ja, een...
0: Een serveerplaat is dat, ja. De staslikjes opleggen.
3: Ja, hij is prachtig, ja.
0: Hij is zeker mooi. Ja, dus dat ding kan je een paar zetten kolen erin gooien, even in de fik steken. En dan hop, lekker
3: super.
0: Barbecue. En het allemaal. Het is mooi varen, dat natuurlijk. Het is mooi weer. Het is WK voetbal.
3: Een mooie prijs.
0: Dus ja, dit heb je maar keihard nodig. Moet je wel meespelen, het spelletje. 071-361-3199. Om mee te kunnen spelen. En je weet het, de tweede plaat in de tweede uur brengt ons terug naar lang vervlogen tijden. We gaan terug naar 19...

0: hopla die, hopla daar van de Beatles natuurlijk. Ik had volle borst meegezongen, want iedereen kent dat liedje natuurlijk, hè. Dat meezingen, dat kan je trouwens nu weer gaan doen, want we gaan weer wat mensen dus moeten doen. Met andere woorden, 1, 2, 3, 4, 3, 4.
1: De groeten met handen en voeten.
0: Goed afgedeeld, Trudy. Groeten met handen en voeten. Heb jij nog wat mensen die zeggen, nou, moet ik even de groeten met handen en voeten doen, eventjes een felicitatie, whatever,
2: nou,
0: wat jij wil.
2: Ga jou feliciteren.
0: Waarmee?
2: Nou, met je verjaardag.
0: Gisteren was ik jarig.
2: En je bent 63.
0: Ja, zeker. Nou, het gaat hard, hè? Oh, ja,
2: dat is
0: man.
2: Een mooie leeftijd. Je kan het nog lekker omdraaien.
0: Ja, ik kan alles omdraaien. Weet je wel. Hoe iemand zijn nek ook omdraaien. Maar goed.
2: Nou, hou even op. Hou het even gezellig. Nou,
0: zeker. Ja.
2: Vandaag ga ik de groeten doen aan Letta van Schie. Die is vandaag jarig.
0: Letta van Schie?
2: Letta van Schie uit Noordwijk.
0: Letta van Schie. Een litte kerf. Applaus, Letta. Hoe gaat het met Letta?
2: Goed. Ja? Die is 69.
0: 69 alweer, Letta. Oh, ja, ze gaat tellen ook, hè, Letta. Ja.
2: En morgen, dan is mijn broer jarig. 21 juni, zomerse dag.
0: Ja, ik hoop het wel, ja.
2: Ja, dat gaat wel zeker lukken. En die wordt 68.
0: 68, op de taas zegt. Mooi, mooi leeftijd alweer.
2: En hij heet Jan de Lange.
0: Jan de Lange. Beter bekend als Lange Jan.
2: Nee.
0: Dat is hem. Lange Janne. Ja, wat goed zeg.
2: Ja.
0: Dat waren ze een beetje terug.
2: Dat was het.
0: Nou, ik heb ook nog een paar eens even kijken. Vandaag is het 20 juni, zaterdag. Is jarig vandaag. Rina Kruijers van der Lee. En die wordt vandaag 72 jaar. Hoppata, Rina. Dat is met je verjaardag. Dan gaan we alweer naar de maandag toe. Maandag 22 juni. We hebben ook een jarig groepje. Suze de Jong uit Noordwijk. En Suze de Jong uit Noordwijk, die wordt maandag 21 jaar. Hoppata.
2: 21
0: lentes inderdaad. Zo jong nog. Dus even kijken, dan, wat heb ik dan? 27 juni. 27 juni?
2: Ja, dat is zaterdag.
0: Waarom staat die op mijn lijst eigenlijk?
2: Nou, omdat wij er volgende week niet zijn.
0: Oh, zijn die daar al op mijn lijst?
2: Nou, dat denk ik.
0: 27 juni, zo ver weg. Nou, in ieder geval Sander van der Gent uit Voorhout. En die wordt dan 30 jaar. Dus nu alvast, over een week is hij pas jarig. Maar toch al, dit Sander van der Gent. En mijn oogappel. Daarom staat ze erbij. Mijn oogappel, dat is Nadia Scholten. Dat is mijn nichtje. Toch wel van mijn zus. Okay. En die moet ik ook even alvast feliciteren. Dat is Nadia Scholten. En die wordt al ongeveer 28 jaar.
2: Zo.
0: Ken je niet voor? Ze al 28 jaar alweer. Nadia, wat is dit met je verjaardag, zeg?

0: Mexico. Van een Les Humphrey zingers in de Pier en Meer Show natuurlijk, hè. Mensen thuis, ik ben op papier. Want het is zover. We gaan er weer spelen voor de tweede keer het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Het spelletje Mission Impossible. En vandaag kan je hem dus winnen. Echt een heerlijke grote mooie tafelgril. Een tafel barbecue. Moet je wel meespelen met het beroemde spel. Want je weet hoe het werkt. We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. Die letters, ja, die krijgen ze niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die letters even weet te ontrafelen. Ja, let erop, dan ben je er nog niet. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus de letters op elkaar heen gehusseld. En daar moet je dus een woord van maken. Het woord van de dag. En als dat wordt, dan weet je het ontrafelen. Pak je dus heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. Is je antwoord goed, heb je mazzel, kom je in de hooghoed terecht. Aan het einde van dit uur grabbelen wij dan in die hooghoed en trekken wij hem uit. De midden van vandaag. En die gaat er aan de haal met die hele mooie tafelbarbecue. Er zitten ook nog speeches bij. Er zit ook een serveerblad zit erbij. En alles wat je nodig hebt om een lekker stukje vlees te gaan grillen tijdens die warme zomerdagen. Maar wij gaan wel snel beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een zomerse wijn. Dus niet die rode wijn of een witte wijn, maar die derde soort die er eventjes tussenin zit. Dus de eerste letter van een zomerse wijn. Dus geen rode of een witte, maar die derde soort die er even lekker tussenin zit. Eerste letter daarvan. Wij gaan snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van de groente waar patat van wordt gemaakt. Dus de eerste letter van de groente waar patat van wordt gemaakt. Ja, gewonnen. Mooi. Gaan wij weer verder met
1: de derde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van een vogel die kan praten. Dus de eerste letter van een vogel die kan praten. Nou, een rare vogel is dat, zeg. Maar wij gaan toch lekker snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan weer de eerste letter van het dagdeel voor de middag. Dus de eerste letter van het dagdeel voor de middag. Ja, even over nadenken, niet te lang, want wij gaan weer snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een smal straatje. Dus de eerste letter van een smal straatje. Amsterdam zit er vol mee met die straatjes, maar wij gaan snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van het rode fruit, dat ook wel een zomerkoninkje wordt genoemd. Dus de eerste letter van het rode fruit, dat ook wel een zomerkoninkje wordt genoemd. Ja, met van die sproetjes. Wij gaan wel snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar bezoeken we dan de eerste letter van een frisdrank voor kinderen dat je aanmaakt met water. Dus de eerste letter van een frisdrank voor kinderen dat je aanmaakt met water. Ja, nou dat waren ze, de 7 letters. Ik zou zeggen, maak daar een woord van, het woord van de dag. En pak de telefoon en bel heel snel met 071-361-3199 voor je goede antwoord. En je weet het, hè, er staat een hele mooie prijs op je te wachten. Een tafelbarbecue. Lekker met die warme dagen en tijdens die WK-voetbal. Lekker een beetje van tevoren grillen, hamburgertje erop. Kipsatéetje, oh heerlijk. En het allemaal gewoon aan tafel. Even kolen erin gooien, de boel in de fik steken. En je weet het, hè, alles gaat vanzelf. Moet je wel meespelen, 071-361-3199. Voor je goede antwoord. Heel veel succes. I walk

0: Somewhere Only We Know. Dat zeg ik net. Van Kane uit Schotland. Zo is dat. Er zijn er nog wat leuke dingen te doen in onze fijne, pittoreske Bollenstreek.
1: Ja, nou, volgende week zaterdag...
0: Ja.
1: Dan is er open tuinen in Voorhout.
0: Open tuinen in Voorhout?
1: Ja.
0: Voorhout. Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: 12 tuinbezitters die organiseren samen met Elsgeesterhof... en de volkstuinvereniging Elsgeest... de eerste Voorhoutse open tuinendag.
0: Oh, het is zelfs de eerste keer?
1: Ja, het is de eerste keer.
0: Ik wou zeggen, ik heb er dan over gehoord bij ons in ons dorp. Een open tuinendag.
1: Nou, dat klopt dan.
0: Ja.
1: Tussen 10:30 en 5:00 kan er een kijkje worden genomen... in particuliere tuinen, volkstuinen en gemeenschapstuin. De deelnemende tuinen liggen verspreid over het hele dorp... En van knusse groene oases midden in het centrum... tot paradijsjes in het buitengebied.
0: Ah, nou mooi.
1: De trotse eigenaren die vertellen natuurlijk graag het verhaal achter hun tuin.
0: Ja.
1: Nou, de volledige lijst met deelnemers... die is te vinden op opentuinendagvoorhout.nl.
0: Nou, even kijken dan daar zo. Nee, we doen nog een keer, Trudy.
1: We hebben er nog eentje wel. Nou. Op zoek naar waterbeestjes.
0: Waterbeestjes?
1: Ja. Zondag 28 juni, dus dat is volgende week zondag...
0: Ja.
1: Dan organiseert natuurvereniging KNNV De Bollenstreek... een familieactiviteit op Landgoed Keukenhof. En dat is leuk om daar te vertoeven. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent.
0: Landgoed Keukenhof? Ja,
1: ja, bij
0: geweest.
1: Het kasteel
0: ja,
1: en dan daar in die tuin even lekker wandelen.
0: Ja, hartstikke leuk zeg, ja. Nee, zeker. Nee, maar jij hebt het over waterbeestjes. Ik denk, ja, het is vandaag vlaggetjesdag. Dat zijn ook waterbeestjes.
1: Ja, dat klopt.
0: Hè, zoute haring.
1: Ja, ook waterbeestjes.
0: En ook een waterbeestje, ja.
1: Maar dit zijn hele kleintjes.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, de houtvijver namelijk bevat helder water... waardoor je kikkervisjes, libellenlarven, bootsmannetjes... wat dat ook mogen zijn... kevers, visjes, slakken, mosselen en met enig geluk ook een bloedzuiger.
0: Oh, nou, zeg, kijk er nou al uit. Gaat verdamme dat je moet hebben. Nee, daar begrijp ik toch niet naartoe. Zeg, een bloedzuiger.
1: Waterschorpioen.
0: Waterschorpioen,
1: ja,
0: nog?
1: Ik ben ook een schorpioen, maar ik ben op land.
0: Ja, maar echt een schorpioen?
1: Ja, een waterschorpioen.
0: Maar is dat misschien een soort zoetwatergarnaal of zo dan?
1: Ja, ja. Een schorpioen, weet je toch hoe die eruit ziet?
0: Ik weet hoe een schorpioen eruit ziet, maar de kippen bij het idee gekomen, dus... toch?
1: Nee, meestal niet.
0: Ik krijg er nou kippen wel van als ik erover nadenk.
1: Ze steken nog wel eens.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, deelnemertjes die hoeven niet bang te zijn.
0: Nee,
1: de bloedzuiger.
0: Voor het bloedzuiger hoef je niet bang te zijn voor zo'n, wat je meestal kunt zo'n schorpioen ook niet, nee.
1: Nee,
0: het hoeft niet.
1: Een bloedzuiger die lust alleen vissenbloed. En de schorpioen die steekt niet, die waterschorpioen. En voor schepnetjes, emmers en zoekkaarten wordt gezorgd. Deelnemers doen er wel verstandig aan laarzen aan te trekken.
0: Ja, ik zou zelfs een heel duikpak aantrekken als ik er was. Storgel.
1: Nou ja, oké. Okay. De excursie begint om 14:00 bij de Groene Bol op het landgoed.
0: Oh, bij de Groene Bol?
1: Ja,
0: bij de Groene Bol. Oh, ja, dat scheelt. Ja, dat scheelt.
1: Nou, je kunt je tot 26 juni aanmelden bij vanderlandsari@gmail.com.
0: Van der Lans Ari.
1: Van der Lans Ari.
0: Nee, het is gewoon Ari van der Lans, neem ik aan.
1: Ja, nou, dat denk mooi, ik.
0: Hey, Trudy, vorige week was het, vorige week donderdag was het zover. Toen werd de eerste bal werd getrapt op het WK voetbal in Mexico. Hè?
1: Ja.
0: En van tevoren had je dan zo'n soort openingsceremonie. Ja. Was dat, weet je wel. Nou, ja. Dat stelde je heel erg veel voor. Maar goed, er waren een paar artiesten die gingen dan een liedje playbacken daar zo. En daar was geen reet aan. Behalve, halverwege zat er een zangeresje in. Dat meisje dat heette Belinda. En die had een paar van die toeteraars bij zich. En die heette dan de Los Angeles Azules. En dat liedje vond ik zo leuk. Toen dacht ik, weet je wat, die ga ik draaien in dit programma.
1: Nou.
0: En dat is dit liedje geworden. En dit is echt een zomerhit. Deze is superleuk. Belinda, ze ziet er een beetje in tranen. Maar zo leuk gaat ze toeteren. Nou, dat wordt gezellig hoor.

0: hartstikke voor Ella van de Los Angeles aan Zules en Belinda. Nou, zeg eens eerlijk, Rudy. Yeah, dat is toch wel...
1: Nee, het was een heerlijk nummer.
0: Toch? Als je dit gaat vergelijken met de oranje hit van Gerard Jolie bijvoorbeeld, toch? Dan denk je toch bij jezelf, Gerard... Nee, dit vond ik echt superleuk plaatje. Ja. Voor mij is dit de zomerhit en die kan ik nog wel een paar keer draaien, denk ik. Ja. Trudy, zijn er ook meer van die leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske Bollestreek? Voor mij staat de bol van activiteiten.
1: Volgende week is het namelijk weer zover.
0: Eigenlijk wat dan?
1: Op woonzorgpark Willem van den Berg in Noordwijk is de start van het jaarlijkse zomerfeest.
0: Oh.
1: Aanstaande woensdag. En het duurt dan tot en met zaterdag 27 juni.
0: Ja.
1: Op woensdag wordt begonnen met een sportdag en kermis. Donderdag en vrijdag is er een markt. En afgesloten wordt met het bekende festival Bergpop. Dat is net als vorig jaar uitgesmeerd over 2 dagen. Vrijdag wordt om 4:30 begonnen. Met optredens van onder andere Johnny Cash, André Hazes Tribute... Luciano Vermeer die doet volgens mij Michael Jackson.
0: Oh, en... dat imitator is dat.
1: Ja, maar hij doet het heel goed.
0: Ja?
1: Ja, dat is echt...
0: Oh, oké, okay, nou, ik ben benieuwd.
1: En Justin de Wild met zijn nummer 1 hit Cheerio.
0: 1 hit Cheerio?
1: Zijn nummer 1 hit.
0: Oh, dat is die maar met de plastic hoofd is dat. Ja,
1: Cheerio.
0: Die... Och, man. Nee, leuke plaat, leuk. Ja, echt superleuk.
1: Nou ja, zaterdag... zijn er van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds onder meer... Jeroen van Katwijk, Robert van Hemert, zanger Alex, Wipneus en Pim en Frans Bauer.
0: Ja.
1: Ja, die komt ook.
0: Oh, mooi. Het
1: volledige programma vind je op bergpop.nl.
0: Ja, nou, mooi. Dat die allemaal komen dan. Oh ja, jullie zijn nog... Onderzoek van de Universiteit van Lutjebroek.
1: Oh ja. Ja.
0: Die heeft dus onderzocht waarom, hoe heet het ook alweer? Een windje, inderdaad. Waarom, ik zit ook dus verkeerde knopjes trouwens. Ik moet die hebben inderdaad.
1: Ja, je bent aan vakantie toe.
0: Ja, nou, hard aan vakantie toe. Nee, maar de Universiteit van Lutjebroek, die heeft onderzoek gedaan. Baanbrekend onderzoek, mag ik wel zeggen zelfs. Hè.
1: Nou.
0: Want die hebben dus onderzocht waarom een windje stinkt.
1: Nou, vertel.
0: Daar hebben ze dus het windje, dus dit. Die dus inderdaad. En waarom die dus inderdaad stinkt.
1: Gelukkig staat het raam open. Ja. Want je laat er wel een paar vandaag.
0: Nou,
1: zeg.
0: Inderdaad. Maar weet je, ik heb nauwe banden met de universiteit. Hè. Vaak mag ik wel eens even in hun tijdschrift kijken van... wat hebben jullie nou allemaal weer ontdekt? Hè. En dus daarom mag ik als eerste de uitkomst alweer vertellen. Hier is ze dan, hè, van de Universiteit van Lutjebroek.
1: Je hebt een scoop.
0: Nou, dat kan je bijna zeggen inderdaad. Het is echt ongelooflijk. Want wat hebben ze nou... als je een windje laat... Ja, dan hoor je dit. Dit is hem, dan hoor je dat. Maar waarom stinkt hij dan? Dat was de grote vraag. En ze zijn erachter gekomen. En dat komt dus... dan heeft een dove er ook iets aan. Nou, dat was het dus. Ja, anders heeft een dove er niks aan. Dat is toch bekend. Dat begrijpt toch iedereen wel? Ongelooflijk. Het is zaterdagmiddag. Je bent lekker vrij. Biertjes zijn dit. Die horen daarbij. Dat ja, is dat elke zaterdag weer van 12 tot 2, behalve de komende 3 weken. Even zonder de perenmis, maar we zijn heel snel terug. En trouwens, dit is ook weer zo'n zomersplaatje. Ik zou zeggen, zet je radio.

0: Precies, Bin-Bi-Do van Marianne Rozenbeke. Zomers muziek in de peer en meer zo toeri. En de tijd loopt door, dus we moeten snel verder. Zijn er nog meer van die leuke dingen in de streek te doen? Oh, wacht, ik moet even openzetten, anders kunnen we niet verstaan natuurlijk. Nee, precies.
1: Okay. Nou, volgende week zondag dan bestaat kroegquiz.nl 20 jaar. Kroegquiz.nl. Ah. Dat is een pubquiz.
0: Bestaat 20 jaar?
1: Bestaat 20 jaar.
0: Ik heb er al 20 jaar niets van gehoord. Is niet echt bij mij door binnengekomen.
1: Hallo, ik vertel elke week...
0: Is dat wat jij, doe jij daar mee? Oh, ja. Is dat het? Ja, ik wist niet dat het zo heette. Jij bent altijd gewoon over de pubquiz.
1: Ja. Nou ja, goed. Wat 20 jaar geleden begon als uitprobeersel in rockcafé De Wurft in Noordwijk. Die is uitgegroeid tot de wekelijkse pubquiz. Ja. En die wordt gespeeld door het hele land. Want je kunt die quiz ook kopen. Als jij zeg maar in Limburg woont, dan koop je gewoon die quiz en dan speel je hem daar.
0: Oh, wat handig.
1: Maar goed.
0: Kost het zo'n quiz?
1: Ik geloof, ja, ik zou het niet weten. Maar je kunt het opzoeken op kroegquiz.nl.
0: Okay, ja, mooi.
1: Nou, hij is inmiddels niet meer weg te denken uit de Harbor Lights, uit Noordwijk. Tientallen teams, kan ik wel zeggen. Ja. Die doen wekelijks mee. En die kraken dan de hersens.
0: En jij bent een van de
1: sommigen moeten
0: teams,
1: heel hard kraken, net als wij.
0: Maar hoe heet jouw team dan? Je hebt ook een team.
1: De Golden Girls.
0: Wij zijn de Golden Girls.
1: Maar goed, zondag 28 juli wordt er een lustrum dus gevierd, 20 jaar.
0: Ja.
1: Met twee quizzen. Eentje 's middags, die begint om 2 uur. En eentje 's avonds, die begint om 5 uur.
0: Oh.
1: En dan wordt er kennis getest over de 20ste eeuw en de 21ste eeuw. Deelname kost €40 per team. Dus je betaalt een tientje. De opbrengst daarvan is voor KWF kankerbestrijding. Dus
0: dat is goed.
1: Dat is een goed doel. En het is altijd heel gezellig, kan ik je zeggen.
0: Maar kan je ook nog iets winnen dan, of is het alleen maar voor de eer?
1: Nou, het is alleen maar voor de eer eigenlijk. Maar degene die het organiseert, die heeft altijd hele grappige prijsjes. Afgelopen week had hij bijvoorbeeld allemaal oranje dingetjes. Weet je wel, een oranje polsbandje met een grappig oogje. En een oranje petje. Oh. Oranje ballonnen. De prijs stelt eigenlijk niks voor, maar is toch leuk.
0: Ja, het is al oranje ding. Behalve mijn buurman, die had ook een oranje ding. Maar nee, echt waar, dit heb je verteld een beetje wel van Peep. Maar ik heb nou iets raar. Hij had een oranje plasser.
1: Nou.
0: Ja. Ja, dat is toch ook wat?
1: Nou, en hoe komt dat?
0: Nou, dat wist ik ook niet. Toen zei hij naar de dokter gegaan. Dus hij vertelde dat hij dat had tegen mij. Toen had die dokter gevraagd, maar doe je dan iets bijzonders dan?
1: Te veel worteltjes gegeten, zeg
0: ik. Zegt hij, ik kijk wel eens naar zo'n seksfilm. Kijk die wel eens, dan weet je wel. Nou ja, goed. Ik zei, ja, en eet je er nog iets bij? Hij zei, ja, alleen een zak paprika chips. Nou ja, dus,
1: dat was
0: een
1: beetje...
0: Dat was
1: meer.
0: Nou, wat een herrie opeens allemaal.
1: Nou, zo kan
0: er
1: wel weer.
0: Maar goed, Rudy, zijn nog meer dan moet ik even kwijt op.
1: Nou, dit is wel leuk. Muziekvereniging Harpe Davids, die organiseert samen met wijkvereniging Samen in Den Houten.
0: Ja.
1: Dat is de Engelse tuin van oud landgoed in Den Houten, in Noordwekkerhout. Voorheen Sint-Bavo.
0: Ja.
1: Bezoekers kunnen op zondag 28 juni in de buitenlucht live muziek luisteren. En daarmee kunnen ze gelijk picknicken.
0: Picknicken ook gelijk.
1: Ja, je kan picknicken in de Engelse tuin. Ja, wij hebben daar onze trouwfoto's ooit gemaakt.
0: Waarom heet het trouwens picknicken? Ik moet gelijk aan mijn buurman denken. Picknicken, is het echt waar?
1: Ja,
0: ik is zo raar, hoor.
1: Een picknick. Ja, een picknick. Dat komt natuurlijk uit het Engels.
0: Ja.
1: Nou, dat moeten we even opzoeken.
0: Ja, picknick. Ik weet niet. Het klinkt zo Nederlands, een picknick.
1: Ja.
0: Weet je niet? Ja, dat weet ik je raar. Goed.
1: Daarnaast is ook de Small Big Band. Nou ja, dat is ook weer dubbel op. De Small Big Band, Sax and Rhythm, te horen.
0: De kleine grote band is dat eigenlijk. Ja, klinkt, ja, is wel vertrouwd.
1: Nou ja, het begint om 2 uur en het duurt tot 4 uur. En de toegang is gratis.
0: Oh, dat is mooi. Dus, gratis staan wij tuin vooraan. Ja, lekker mee te toeteren. Ze zijn weer op tijd natuurlijk. Hè. Het is zover. De lijnen zijn gesloten. Ik kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible. Nope. Dat betekent wij gaan grabbelen. En ik heb net ook wel een plaatje gedraaid. Zo'n voetbalplaatje, weet je wel. Het plaatje Port Ella natuurlijk. Een Mexicaans plaatje. Nou, we hebben natuurlijk ook hier één man. Als er één iemand een een oranje liedje mag zingen. André. Dan is het natuurlijk de kleine man uit Amsterdam, André Hazes. Toen dacht ik van nou, dan doen we deze nog maar een keer dan. Ik heb u lief, mijn Nederland. Door André Hazes, de kleine man uit Amsterdam. Toen wij gaan grabbelen.
1: Dat is de beste.
0: Ja. Ja, zeker de beste, de allerbeste zelfs. Maar wij hebben een belangrijke taak te verrichten. Wij moeten gaan grabbelen.
1: Ja.
0: Ik ben zo benieuwd hoe we eruit gaan. Ja,
1: nou,
0: ik ben heel benieuwd.
1: Uit die volle hoed. Nou.

0: André Hazes en natuurlijk Ik heb u lief, mijn Nederland. Nu zie ik net, ik heb een klein foutje gemaakt. Ik heb namelijk mijn jingle er al uitgegooid vanwege de laatste jingle. Oh, wat een dommel ben ik. Nou, dan ga ik een ander grondje erachter zetten. Gaan we goed deze dag zitten. Want we hebben natuurlijk wel gegrabbeld in de Hoge Hoed. En daar hebben wij een winnaar uitgehaald. Of jullie, is het een man of een vrouw? Oh, je moet weg.
1: Het is een winnaar.
0: Ik ben hard op vakantie, zo zie je het.
1: Ja, ik maak het in de gaten. Ja,
0: het is allemaal
1: Maakt niet uit, het is je vergeten.
0: Het is een meneer, is het geworden?
1: Het is een meneer.
0: En wie is het geworden?
1: Henk
0: meneer?
1: Van Bohemen.
0: Henk van Bohemen, goedemiddag Henk.
2: Goedemiddag.
0: Hey goedemiddag. Henk, hoe is het met je man?
2: Ja, lekker man. Lekker weertje buiten. Dus ja. Ik zit er weer te helemaal te genieten, man.
0: Zit je lekker te genieten? Hé, en het is vandaag een belangrijke dag. Het is vandaag nou ook vlaggetjesdag, hè? En heb je nou op zo'n zure haring? Een zoute haring?
2: Nee, nog niet.
0: Nee, hou je er niet van?
2: Ik vind het hartstikke lekker, maar ik heb hem nog niet op vandaag. Dus ik moet even naar de hoek van de straat lopen.
0: Oh, inderdaad, ik zou het doen als ik jou was, maar ik vind het zelf een beetje... Je hebt ook mensen, weet je wel, die gaan een zure haring eten. Dat is nog erger, toch? Je hebt zure melk, zure room, zure haring. Dat is een beetje een bedorven haring of zo, is dat toch? Gaat verdammen.
2: Ja, weet je, dat is haring voor beginners.
0: Haring voor beginners. Oh ja, dat is zo'n taaie inderdaad. Zo'n hele taaie, zo'n rolmop. Zo.
2: Ja, precies. Kijk, je kan er een hoop mee verbloemen, hè, met dat soort dingen, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Inderdaad, heel veel dingen zelf. Hé, maar het is vandaag natuurlijk, de mussen vallen weer van het dak. Hou je nog een beetje vol die temperatuur?
2: Tuurlijk.
0: Ja? Wat is jouw geheim dan?
2: Mijn geheim is gewoon af en toe lekker goed blijven drinken.
0: Ja.
2: En in het beetje uit het zonnetje blijven als het nodig is.
0: Ja.
2: En ja, gewoon lekker chillen, zeg maar.
0: Oh, chillen, ja.
2: Ja, chillen.
0: Ja, dat lukt. Ik ben altijd een beetje onrustig. Ik heb nooit zo'n... ik kan niet zomaar chillen. Nee, dat lukt mij niet helemaal, hè. Maar goed, in ieder geval, dat is dus het recept om een beetje cool te blijven. Lekker in het schaduw te zitten. Ja, dat doe ik ook, hoor. Hé, eens even kijken. De tijd die tikt maar door. Dus ja, ik ga het eigenlijk maar gelijk aan je vragen. Het woord van de dag, was die moeilijk eigenlijk vandaag?
2: Nou, viel wel mee eigenlijk.
0: Hij viel wel mee, hè? Ik dacht het ook wel zo moeilijk. We hadden alleen maar goede antwoorden ook vandaag, toch, Trudy?
1: Ja, geen fouten.
0: Helemaal geen fouten antwoorden.
2: Helemaal geen fouten, nee.
0: Nou, we hebben een waanzinnige prijs voor je staan, maar goed, we willen natuurlijk eerst het antwoord weten. Met andere woorden, het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer?
2: Nou, dat is parasol.
0: Parasol, ja!
2: Parasol, dat ga je onderzitten om een beetje te voelen.
0: Precies, en daarom hadden we die gekozen. Ik had ook wel kunnen zeggen zeevlam, dat is ook wel een leuke geweest. Hè, want we hebben natuurlijk zeevlam gehad. Ja. Maar parasol is namelijk een heel belangrijk onderdeel bij deze warme dag om koel te blijven.
2: Zeker.
0: En ook vanwege de bescherming tegen de zonnestraal natuurlijk. Hè. Heel belangrijk. Hey, Trudy, wat heeft hij gewonnen eigenlijk?
1: Ja, een tafelbarbecue.
0: Ja, inderdaad, een tafelbarbecue.
1: Met serveerplank.
0: Precies, en er zitten nog spiezen zitten erbij, geloof ik. Er zit ook nog bestek zitten volgens mij nog in.
1: Nou.
2: Ja.
0: Het enige wat je moet doen, kolen erin gooien, in de fik steken. En jij kan gaan beginnen. Maar een vlees drop natuurlijk, een kippetje drop of zo, moet jij weten.
2: Geweldig.
0: Ja, hij staat hier voor je klaar. We zitten je naam erop. En je mag hem komen halen wanneer je zelf wil. Maar ik zou zeggen, schiet een beetje op met deze mooie warme dagen. Kan je hem wel gebruiken, toch?
1: Ja,
2: topper.
1: Zeker.
0: Nou, dan zullen we zeggen tot ziens dan. En we spreken elkaar alweer, hè.
2: Later.
0: Mazzel.
2: Doei.
0: Hoi. Ja, Trudy, vorige week toen lukte het niet om deze plaat te draaien. Ik heb nu nog 5 minuten. We kunnen in ieder geval... Ja, we kunnen wel een stukje van deze plaat draaien. Van Blondie. Van mij vindt Henny deze plaat leuk.
1: Ja, zeker. Nou, Henny was te gek.

0: Ja, ja, en daarmee zijn we aan het einde van deze Pyramidshow gekomen. En Trudy, we gaan eventjes even op vakantie. We gaan er even tussenuit. Ja, noem het maar vakantie. Maar we zijn er gewoon over 3 weken zijn we even niet op de radio. Ja. Over 3 weken, 18 juli, dan zijn we weer terug met een nieuwe Peer en meer zo. En dan kan je weer prijzen winnen. Dan gaan we weer plaatjes draaien. Weet ik wat we allemaal gaan doen. Dus nog even, ja, 3 weken dan even afzien natuurlijk voor de luisteraars.
1: Ja, dat
0: even
1: wel.
0: Geen opkikken van de week.
1: Ja, voor ons ook eigenlijk.
0: Zeker, wij moeten ook even afkikken.
1: Ja,
0: maar
1: ja, we
0: daarom gaan we er ook
1: zien,
0: even
1: toch?
0: Tussenuit. We, moeten ook, we hebben ons rust ook wel een beetje nodig natuurlijk. Rij je mee?
1: Ja.
0: Oké, dan mensen, tot over 3 weken dan zijn we terug met een nieuwe Pyramidshow. Groetjes, Basel, Trudy, hou je vast, we gaan. Hou je vast, echt mee zo. Doei.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor specialist in de Bollestreek.
4: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

0: je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
15: Dit is...

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor specialist in de Bollestreek.
4: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 5 uur.
6: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
14: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat?
11: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
15: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Hè?
9: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
14: Exciting and entertaining.
15: Get on up.
14: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
16: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
14: the party starts here.
17: Sunday morning, 12 o'clock. Dance, trance, house music.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Dit
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met